0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Discord.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: 538 Nieuws.
2: 3 uur.
3: Madonna is bezig met haar optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de AFAS Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Er ontplofte een gasfles in een tent en die is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen met emmers water te blussen. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij is vooral bekend van de serie The Sopranos, waarin hij de rol van Big Pussy speelde. De dood van Big Pussy wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes uit The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas, Mickey Blue Eyes en Carlito's Way. En hij had een kleine rol in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Vincent Pastore was 80 jaar. Er staat nauwelijks wind en het koelt flink af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen volop zon en doordat de wind naar het oosten draait wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor.

0: what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de 2 piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. En in de duinen op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Het is een frisse nacht met minimaal van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium zei...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen. Maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. En zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar komst al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album, Confessions on the Dance Floor 2. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de twee piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op. En er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: on.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Oh, nieuwe sneakers?
18: Ja, gaaf hè?
17: Oh, wat een mooi merk.
18: Dank je.
17: Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
17: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
18: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
17: Oh.
18: Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
20: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
21: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
20: Ah, oh, nee.
21: Maak er een potje van.
0: Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers?
5: Ja, gaaf hè?
4: Oh, wat een mooi merk.
5: Dank je.
4: Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
4: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
5: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
4: Oh.
5: Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
10: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen. De mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam een uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer een half uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Dan de 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Met een flitser op de A12 vanaf Maarden richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A15 dan Delgorkum bij Vuren 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. De A27 dan vanaf Almere richting het mooie Hilversum bij Almere 112.6. Dan de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.6. En de laatste van nu op de A50 Apeldoorn-Zolle bij 213.2. Veilige reis.
8: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: weg voor je. En eerst Topic en Becky G.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

0: Morgan Wallen en Tame McGrath bij 538. Je hoorde What I Want.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zo, goedemorgen. Kilian van Leijt hier. Van harte welkom op je zondagochtend. Speciale dag vandaag, 2 augustus. Het is namelijk vandaag Wereldvriendschapsdag. Een dag in het leven geroepen om er af en toe eventjes goed bij stil te staan dat je ook hele goede vriendschappen hebt in het leven. Of in mijn geval de perfecte dag om die ene vriend van me nog een keer te herinneren dat hij nog een tikkie moet betalen van 6,30 euro. Het is al 3 jaar geleden inmiddels, nog niet betaald.

0: Dexter en Fatalism 538. Je hoort een New Religion.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, ook vandaag weer een heerlijke dag voor de boeg. Met lokaal wel zelfs weer 31 graden. Grote kans dat bij jou dan vanavond de barbecue lekker aangaat. Dat vind ik toch altijd een ding hoor. Dan sta je eventjes niet op te letten. Is je hamburger weer helemaal zwart met de barbecue, weet je wel. En dan hoor ik altijd, ja, dat is heel erg. Maar ik dacht, hoe erg is dat nou eigenlijk echt? Dus ik heb eventjes een onderzoek raadgepleegd. Volgens onderzoek is het helemaal niet erg als je één keer een verbrand stukje vlees eet. Maar je kunt het maar beter niet te vaak doen. Dat komt omdat er namelijk vanaf 180 graden de schadelijke stoffen ontstaan op het vlees. Omdat de rook van de hete kolen omhoog komt en dan neerkomt op het vlees, volgens het onderzoek. En dat verhoogt dan weer het risico op kanker. Maar goed, dat gebeurt voornamelijk als je er regelmatig en langdurig veel van binnen krijgt. Al met al, zo'n zwarte hamburger is helemaal niet erg. Als je maar aan je gasten serveert, hè. Toen, het is immers ook Wereldvriendschapsdag, dus dan kun je het ook wel aan je vrienden uitdelen, toch? 538, onderweg voor je 4 year. En eerst Camila Cabello.

0: Theater vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in

0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, nieuwe sneakers?
3: Ja, gaaf hè?
2: Oh, wat een mooi merk.
3: Dank je.
2: Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
2: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
3: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
2: Oh.
3: Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
12: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
11: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hey, goedemorgen. Het is deze ochtend droog en zonnig. Lokaal nog wel wat kans op mist deze ochtend, dat wou ik zeggen. Verder loopt de temperatuur snel op, dan blijft het droog en zonnig met lokaal wel kans op 31 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met een flitser op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem bij Babberich 171.9. De A12, maar in Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A17, Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. Dan de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij Almere 112.6. En de laatste vernieuwde A50, Apeldoorn-Zwolle bij Binterbroekland 213.2. Het is exact 1:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Ze zong ongeveer een half uur, nam ze ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538, Kilian van Luit.
1: Met zometeen een heerlijke classic van 4 Year. Eerst Damian en David. 538.

Hey, vergeet jij wel eens wat terug te geven? Ik ben volgens mij best netjes. Alles wat ik leen, breng ik uiteindelijk ook weer keurig netjes terug. Al moet ik wel zeggen, ik heb al sinds een oplader van een vriend van me. Daar zult hij echt al maanden over of hij die een keer terugkrijgt, maar ik vergeet hem elke keer. Maar ik weet niet of je nieuws een beetje hebt meegekregen, maar in Australië heeft een bibliotheek laatst een boek teruggekregen dat 150 jaar te laat is ingeleverd. Het was een boek geleend uit 1858 en zat uiteindelijk verstopt in een theedoos achter een oude open haard. De vinder die had het huis overgekocht van zijn opa en oma. Die dacht, die open haard vind ik lelijk, die sloop ik eruit. Toen hij ineens een theedoos tegenkwam, daar zat dus dat boek in. Waarschijnlijk van zijn bedovergrootvader, maar zeker weten doet hij het niet helemaal, de vinder. En nu heeft hij dus uiteindelijk teruggebracht, want het boek had hier en daar een klein beetje schade, maar is eigenlijk verrassend goed bewaard gebleven. Dus de bibliotheek die rekende eventjes uit wat hij dan aan boete zou moeten betalen als hij, ja, vanwege te laat inleveren. 17.000 euro. Maar dat hebben ze toch maar gezegd, laat maar zitten, we zijn dan lang blij dat we dit boek inmiddels weer terug hebben. Prachtig verhaal. 538 met Forrest hier nu.

0: Vanaf morgen maak je de kans op
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Het is denk ik wel het vetste event hier in Nederland. Zelfs als je niks met Formule 1 hebt, zoals ik eigenlijk. 3 jaar geleden, ik vond het maar gewoon een beetje autootjes die rondreden. Inmiddels ben ik daar behoorlijk van teruggekomen dat ik een keer zelf op Zandvoort ben geweest. En dan pas besef je hoe hard die auto's rijden. Ik heb het natuurlijk over de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Het zijn denk ik wel de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En ik kan je vertellen, vanaf morgen maak je hier bij 538 kans op die kaarten. En niet zomaar kaarten, gewoon complete weekendkaarten. Dat je er vrijdag, zaterdag en zondag bij bent. Hoor je vanaf morgen de oproep, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Zet dat echt in je telefoon, 0909-30538. En wie weet, bij het einde van de maand gewoon bij de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Vanaf morgen dus jouw kans op kaarten.

Show 538 met de nieuwste van Lost Frequencies. Je hoorde Live It All. Hey, goedemorgen, Kilia van Luijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansduizen Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, omdat de ander verzonnen is. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat allemaal zometeen na 18 op 538. Ook is de favorite van Ella Langley onderweg voor je. En eerst JC en Alicia Keys.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: 538 Nieuws. 8 uur.
5: Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. Politie heeft de Dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen. Dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A12. Maarden richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg. Opgepast bij 75.0. De A15 dan Del richting Gorinchem bij Vuren 103.5. Dan de A16 richting Dordrecht bij Dordrecht zelf 35.4. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. Dan de A27 richting Hilversum bij Almere 112.6. De A50 Oss-Arnhem bij Ewijk 151.1. En de laatste van nu op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. Veilige reis.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
4: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennis Quiz. Ook de 538 favorite van Ella Lange is onderweg voor je. En eerst.

Heb je wel eens zelf je haren geknipt? Ze deden dat omdat de kapper geen plek had. Misschien is het wel te duur tegenwoordig. Of omdat je zoveel zelfvertrouwen had dat je dacht, ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Amerikaanse Ella Langley, nieuwe naam hier op de 538 playlist, die heeft een zeer iconische pony. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Ze knipt namelijk al jaren zelf de haren, maar ook dat gaat niet eigenlijk altijd volgens plan. Dus ooit besloot ze voor de optreden toch nog even snel de puntjes bij te knippen, maar dat ging echt helemaal mis. Wat ervoor zorgde dat ze een soort van gordijn kreeg, maar dan op de meest slechte manier die je maar kan verzinnen, zeg maar. En ironisch genoeg, zit ik altijd zien, stond er een week later een belangrijke fotoshoot op de planning voor haar nieuwe album. In plaats dat ze dacht, ja, ik ga naar de kapper, ik ga het beter laten maken of ik ga het verbergen, dacht ze, ja, weet je, ik ga dit gewoon ownen. Vanaf nu is dit mijn kapsel. En zie daar het nieuwe iconische kapsel van Ella Langley. Je hoort het nu hier in de 538. Choosing Texas, dit is deze week de favorite.

Sure, en Point of a Full Try. Je hoorde Talk to You. Ik heb hier weer twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Dat komt omdat de ander verzonnen is. En aan jou de vraag. Welke van de twee is waar? Ja, zo simpel is het eigenlijk. Stelling 1 deze ochtend is. Bluetooth is uitgevonden in Nederland. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is. Bananen worden een klein beetje magnetisch als je ze een uur lang in de vriezer legt. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, denk je? Bluetooth is uitgevonden in Nederland. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Bananen worden een beetje magnetisch als je ze een uur lang in de vriezer legt. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2?

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Bluetooth is uitgevonden in Nederland. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: bananen kunnen een klein beetje magnetisch worden als je ze een uur in de vriezer legt. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord, net zoals Lady Gaga en Martin Garrix.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
13: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
16: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
16: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
15: Goedemorgen, het is een zonnige dag vandaag met ook hoge temperaturen. Van noord naar zuiden wordt het vandaag tussen de 26 en de 31 graden. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A2 richting Echt bij Sint-Joost 220.1. De A12 dan, vanaf Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A15 Del-Gorkum bij Vuren 103.5. Dan nog een keer de A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk 71.9. De A17 richting Moerdijkdam bij 6.7. Dan de A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.6. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.2. En laatst voor nu ook op de A50 richting Arnhem bij Arnhem 182.0. 3:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Frans van der Beek.
21: Goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Op een campingpark in het Westelijk Havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Op het park woont een groep stadsnomaden. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
15: 538! Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kans als ik het eens vis. Eerst Jennifer Lopez.

0: Hits. Ja, 538 met Lady Gaga en Bradley Cooper. Je hoort de Shallow. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is Bluetooth is uitgevonden in Nederland. En stelling 2 is, bananen kunnen een beetje magnetisch worden als je ze een uur in de vriezer legt. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt denk ik wel de beste manier gevonden om uit je bed te komen op een zondagochtend naar de sportschool te gaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Want vertel eens even, jij bent nu onderweg, want je bent...
1: Ik ben mijn maat aan het wegbrengen naar zijn werk toe.
0: Dat hoor je niet vaak, hè? Dat iemand opstaat op zijn vrij zondagochtend om dan zijn vrienden naar het werk te brengen.
1: Als je goede vrienden hebt, hoor ik het vaak, hè?
0: Dat is waar. Dat is vandaag ook nog Wereldvriendschapsdag. Wist je dat?
1: Sorry?
0: Het is vandaag ook nog een keer Wereldvriendschapsdag.
1: Nou, kijk, nou, dan moet ik gevierd worden.
0: Ja, dus dan doe je het hartstikke goed, inderdaad. Hey, ik heb hier dus twee stellingen voor je. Stelling 1 is, Bluetooth is uitgevonden in Nederland. En stelling 2 is, bananen worden een beetje magnetisch als je ze een uur in de vriezer legt. Welke van de twee is waar, denk je?
1: Stelling 1.
0: Dat zeg je vrij stellig?
1: Ja.
0: Waarom, denk je?
1: Zeker. Vaker dingen gehoord waar mensen zich over verbazen waar dingen uitgevonden zijn.
0: Ja.
1: En er staat in Nederland, staat... Ja, Bluetooth vaak bovenaan dat men dat niet weet en dat het in Nederland is uitgevonden.
0: Nou, ik heb een goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
1: Kijk.
0: Klopt inderdaad. Bluetooth gebruikt natuurlijk tegenwoordig dagelijks. Het is inderdaad een Nederlandse uitvinding, wat veel mensen niet weten. Jaap Haartsen, die werkte namelijk in 1994 voor het Zweedse bedrijf Ericsson met een vestiging in Nederland. En toen het bedrijf op zoek was naar een soort van draadloze verbinding om kabels overbodig te maken, kwamen ze op Bluetooth. En ik wil grappig om te vertellen, ik kom zelf uit Emmen en het is dus ook in Emmen uitgevonden.
1: Oh, kijk.
0: Lekker. Dat is een trotse Emmenaar hier.
1: Ja, goed zo.
0: Hey Martin, het 538 slaapmasker komt je kant op. Veel plezier ermee.
1: Komt goed, dankjewel. Goeie uitzending.
0: En sport ze zo meteen.
1: Ja, goed zo, maar dankjewel.
0: Het is 538 met nu, Ed Sheeran. Stay.

booster van Lucas en Steve van 538. Je hoorde All I Know. En zometeen een negende op 538. Een mega artiest die haar succes te danken heeft omdat ze iets schaamteloos deed in een overvolle hotellobby. Wat het is en vooral wie het is, hoor je zometeen. Eerst Cameron Whitcomb.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Zing.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Alle verf super voordelig.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
8: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel met snelheidscontroles. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. A15 Del richting Gorkum 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. A27 Almere richting Hilversum 112.6. A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. En ook oppassen A58. Breda richting Tilburg bij 57.4.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
16: Fans van voordeel.
0: Aldi, fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
16: Fans van voordeel.
0: Aldi.
20: 538.
23: Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
18: En goedemorgen, de lekkerste start van je zondagochtend met de hits van 538. Shakira, Bird.

Radio 538. Shakira, die heeft haar succes als muzikant te danken aan iets wat ze deed schaamteloos in een overvolle lobby van een hotel bij een directeur van een platenlabel. Het klinkt misschien een beetje smerig, maar geen paniek. Het is kindvriendelijk, al was zij wel minderjarig toen dit gebeurde, 13 jaar. Zij droomde er namelijk van om artiest te worden. En een lokale theaterproducent die had haar zien optreden en die dacht, nou, dit is gaaf. En zij wist toevallig dat er een grote baas van een platenlabel in de stad was, dus zij regelde dat Shakira voor hem auditie mocht doen. Gewoon in de lobby van het hotel. Nou, Shakira, 13 jaar, schaamteloos met die boombox auditeren. Hij dacht, zo, dit is vet. Hier moeten we wat mee doen. En uiteindelijk kreeg ze op die manier, op haar 13e, dus gelijk een contract voor 3 albums. Waanzinnig hoe dat kan gaan, toch? Dit is 538 met Taylor Swift zo voor je naar Somjeu en Multicolor.

0: Taylor Swift en Open Light.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Klein kijkje achter de schermen bij de radio voor je. Als je bij 538 gaat werken, dan onthoud je vooral dingen waar je eigenlijk helemaal niks mee kan in je leven. Tot grote ergernis van mijn vriendin Frederik. Zeg maar, ja, ik ben een gevalletje. Ik vergeet ondertussen alle boodschappen in de supermarkt. Terwijl zij dan mij een lijstje meegeven, ja, vindt zij vreselijk. Maar dingen die je dan wel weer onthoudt, dat zijn verhalen over artiesten. En dan hoef je alleen maar een naam te zien. Denk je, oh ja, die heeft dit en dit uitgespookt. Zo ook de artiest die je nu gaat horen bij 538. Daarvoor moeten we even terug naar 2018. Hij was toen aan het optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En er is een moment in zijn optreden dat hij een fan uit het publiek het podium ophaalt. En in dit geval was dat Josefina. Zij komt uit Eindhoven, 36 jaar. En zij beginnen 6 minuten lang zeer sensueel met elkaar te dansen. En uiteindelijk gaan ze met elkaar zoenen. Dus die hele Ziggo Dome gaat helemaal los van holy shit, wat gebeurt hier? En die beginnen te zoenen. Waarop hij aan haar vraagt, joh, heb je eigenlijk een vriend? Zij zegt, ja, ik heb een vriend, maar die gunt mij dit. Dat gebeurde bij Enrique Iglesias. Hoor je nu bij 538.

0: Staan, David Guetta, Sad Girls bij Radio 538. Goedemorgen, somber hoor je zometeen met Homewrecker. En je hoort ook waarom augustus een hele gevaarlijke maand is voor relaties.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De 538.

0: check538.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: korting op alle sale.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Met Sambar en Homewrecker. Een nummer dat gaat over vreemdgaan en daarover gesproken. Deze maand is een hele gevaarlijke maand voor stelletjes. Klein onderzoek van het CBS. Er scheiden namelijk meer koppels in augustus vergeleken alle andere maanden. En dat komt mogelijk doordat relatieproblemen tijdens een vakantie minder makkelijk te zijn ontwijken. Ik kan zelf ook nog wel een reden bedenken. Kijk, als je denkt dat een IKEA-kast samen in elkaar zetten een ultieme relatietest is, probeer dan eens samen op vakantie te gaan op de camping en dan een tent op te zetten. Ja, er is een reden dat wij niet kamperen, want naast alle klote insecten in je tent moet je die tent dus ook nog eerst opzetten. En dat begint samen, maar dat eindigt vooral met mijn vriendin die mij compleet uitlacht omdat ik een kort lontje heb, omdat het gewoon niet lukt. Nee, vreselijk. Goedemorgen, Barnix, de lekkerste 538 hits. Dit is Robin S. Show me love.

538 met Mr. Props and Nothing Really Matters. Hey, dit is super verslavend, maar god wat leuk om te doen. Bas en Dylan van de 538 Avondshow, die je deze zomer tijdens de 538 Middagshow hoort. Zij hebben een spel, kip of ei, waarin je kunt raden wat er eerder was. Bijvoorbeeld een van de vragen deze week, wat was er eerder, Mars of Snickers? Daarop is het antwoord, Snickers. Kip of ei kun je dus nu ook spelen op het internet, de hele dag door. En als je dat doet, dan heb je misschien binnenkort wel de highscore. Dus dan moet je zoveel mogelijk goede antwoorden achter elkaar geven zonder een fout te maken. Die titel staat nu op naam van Mary. 163 keer heeft ze al gespeeld. Maar ja, misschien ben jij wel de volgende highscore.

0: Houston, How Will I Know bij Radio 538. Goedemorgen. De lekker zit voor je zondagochtend met zometeen onder andere het nummer waarvan de artiest zelf dacht, ja, ik denk dat dit nummer mijn hele carrière gaat verpesten. Over wie dit gaat, dat hoor je zometeen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: tour. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode pindpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
11: Zomer. Zon. Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: 538 Nieuws.
21: 10 uur.
22: Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreef. brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst in ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen rit bij de grens 6 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens 6 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A12 Maarn richting Utrecht 75.0. A15 Deel richting Gorkum 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. A27 Almere richting Hilversum 112.6. A28 Amersfoort richting Zwolle 78.0. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle 213.2.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
23: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
29: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Westhuis.
0: Goedemorgen, happy weekend en je viert het met de hits van 538. Jonas Blue onderweg naar Coolio. Dit is Gangsta's Paradise.

Ik dacht dat dit nummer mijn hele carrière zou verpesten. Dat zei de artiest die je nu gaat horen bij 538. Hij was namelijk bang dat zijn fans hem belachelijk zouden maken, omdat hij zichzelf zou vergelijken met een icoon. Maar ja, je raadt het al. Dat werd gewoon een gigantische wereldhit. En die icoon waarmee hij zichzelf vergelijkt, die vindt het juist geweldig dat er een nummer over hem en zijn moves is gemaakt. Rule 5, Moves Like Jagger, hoor je nu.

0: of nep is. Dat is AI of niet. Dus is het verzonnen door de computer of echt waar? Hier komt de opgave. En laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep.
1: Grote verbazing in een ziekenhuis. Een patiënt dacht geopereerd te worden aan haar enkel. Maar toen ze uit narcose wakker werd, waren haar verstandskiezen getrokken.
0: Nou, wat denk je? Is dit AI of niet? Open de app van 538, druk op het WhatsApp-icoontje en stuur je antwoord. Misschien heb jij wel het goede antwoord.

0: Backstreet Boys bij Radio 538. Goedemorgen, Marnix hier. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Grote verbazing in een ziekenhuis. Een patiënt dacht geopereerd te worden aan haar enkel. Maar toen ze uit narcose wakker werd, waren haar verstandskiezen getrokken.
0: Ja, en laat je dus niet afleiden door de stem, die is overduidelijk nep. Het gaat om de inhoud hiervan. Wat denk je? Is dat verzonnen door de computer of is het echt gebeurd? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. Juiste antwoord hoor je binnen nu in 10 minuten.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
19: Omdat ik samen verder wil.
20: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
24: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
25: Nee, niet die ober.
24: Zullen we deze zomer weer?
25: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
26: Grand Italia, thuis in Italië.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Ook
0: ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
1: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
2: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
1: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: 538 Marnix Westhuis.
6: Adam Lambert, hoor je zo meteen.

0: 538 met Adam Lambert en What Do You Want From Me. Wat denk je? Is dit AI of niet?
1: Grote verbazing in een ziekenhuis. Een patiënt dacht geopereerd te worden aan haar enkel. Maar toen ze uit narcose wakker werd, waren haar verstandskiezen getrokken.
2: AI of niet?
0: Ja, laat je dus niet misleiden door de stem. Die is overduidelijk AI. Het gaat om de inhoud. Is dat verzonnen door de computer of is het echt waar? Dankjewel voor het meespelen via de gratis app van 538. Mandy stuurt, ik hoop toch echt dat dit AI is. Peter denkt dat het echt waar is. Nou, misschien dat Brenda wel het juiste antwoord heeft. En Brenda, jij bent deze week nog in het ziekenhuis geweest voor je duim. Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik had een ongeluk met een vaas vorig jaar. En dat is niet goed gegaan. Dus ik had verkleving en er zaten nog hechtingen in. Dus hij is afgelopen woensdag is hij weer voor de tweede keer open gegaan. Dus ik heb nu een blauw-geel-zwarte hand met een heleboel hechtingen in mijn duim.
0: Oei.
3: Ja, dus ik kan niet zo heel veel. Vandaar dat ik ook gewoon in en om het huis blijf.
0: Ja, dat is sowieso het allerbeste om te doen, toch? Als het zo warm is.
3: Zeker. Ja, zeker. Dus, en ik moet heel veel oefenen met mijn duim. En ja, weet je, er zit geen verband om. Dus ik moet me zeker niet stoten. Dus ik doe het gewoon lekker rustig aan.
0: Maar je moet oefenen met je duim. Geef je dan iedereen een duimpje omhoog de hele dag door? Dat iedereen denkt, oh, wat ben ik goed bezig?
3: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Kijk, daar heb je die motivatietopper Brenda weer. Die geeft me altijd een duim omhoog.
3: Ja, echt hè.
0: En je hoorde net de opgave. Wat denk je? Ja. Is het AI of niet?
3: Nee, nee, dat is echt waar. Ik heb het gelezen in de krant. En ik heb het ook nog op het journaal volgens mij gezien. Of bij Hart van Nederland. Het was volgens mij een heel jong meisje.
0: Ja.
3: Die was inderdaad onder narcose gegaan. En ja, er waren de tanden getrokken. Nou, gelukkig heb ik dat nog nooit gehad. Dat ze iets verkeerd hebben gedaan.
0: Nee, ja, het is inderdaad echt waar. Een meisje uit Frankrijk. Ja. Ze dacht dat de enkel werd geopereerd. En inderdaad verwisseld met een ander meisje. Ik was zelf nog benieuwd, joh, is dat andere meisje in plaats van aan haar verstand kiezen dan aan haar enkel geopereerd? Maar daar kon ik niks over vinden.
3: Nee, dat heb ik ook niet gelezen. Maar ik had wel heel veel medelijden met het arme kind.
0: Ja, maar jij hebt in ieder geval het juiste antwoord gegeven, Brenda. Gefeliciteerd. Dankjewel voor het meespelen met AI of niet. En je scoort het 50 euro prijspakket.
3: Nou, wat leuk. Helemaal gezellig.
0: Geniet van je zonnige zondag.
3: Ja, dankjewel.

0: 538 met Gizo en Zane, Eyes Closed. Nou, dat wil je op 21, 22 en 23 augustus helemaal niet doen. Je ogen sluiten.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Nog één keer naast het strand met een zee aan oranje fans. De Formule 1 op Zandvoort. 14 bochten met misschien wel de allervetste. Die hele coole kombocht richting start-finish. Waar ze zelf ontzettend hard rijden. Zo gaaf om in het echt te zien en te horen, de Formule 1. En jij kan er dit jaar bij zijn. Want vanaf morgen bij 538, 3 weken lang, jouw kans op weekendtickets. Dan ben je er gewoon bij, joh. 538.nl voor alle details. Zara Larsen, Alesso, hoor je nu.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Goedemorgen, warme zondag vandaag. Lokaal kans op 31 graden. Kan ik een korte broek aan.nl zegt ja. En moet ik mijn radio insmeren met zonnebrand.nl zegt ook ja. Want je hoort zometeen de zomerrit van Ugel.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel. Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Odido. Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste dieren.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
15: ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl. Je verdient het.
19: Tijd voor een hogere rente?
4: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 11 uur.
25: FIFA-baas Infantino was van plannen met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar dat plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debakel gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn 2 mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op heterdaad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een pol iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. De politie is tevreden over hoe het er gisteren aan toeging tijdens de Canal Parade. Er waren geen grote incidenten tijdens de botentocht en ook niet bij de feesten na afloop. Wel waren er enkele pro-Palestina-demonstraties waarbij de politie moest ingrijpen. Een actievoerder die geen ID kon laten zien is opgepakt. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, 9 minuten. A7 Zurich richting Den Oever bij de brug over Stevensluizen, 6 minuten. En de A12 Arnhem ook richting de Duitse grens, 15 minuten vertraging. Er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 37,7. A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. A15 Del richting Gorkum, 103,5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. A27 Almere richting Hilversum, 112,6. En ook oppassen op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 78,0.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
30: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
31: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
32: 538. Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
33: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Hey, goedemorgen. Onderweg naar de lunch met de lekkerste hits van 538.

0: Noël.
1: En Jamaican Bam Bam bij 538. Of hoe ze hem in Maaskantje kennen.
2: Bam Bam, jongen!
1: Schitterende tijd, hè? New Kids. Gerry, Rickert, Richard, Robbie en Barry uit Maaskantje. Nou.

en Rhythm is a Dancer bij Radio 58. Hele goede morgen. Marnix hier. Wat weet jij eigenlijk nog van je allereerste bijbaantje? Voor mij was dat een krantenwijk. En ja, ik zou daar ruim 10 jaar later nog steeds mijn excuses voor moeten aanbieden aan alle bewoners van Zwartsluis, waar ik vandaan kom en waar ik dus die kranten liep. In Overijssel ligt dat. Ik was gewoon echt een extreem luie puber zonder ruggengraat. Ik was veel liever thuis spelletjes aan het spelen dan in de regen kranten bezorgen. Dus er stond ontzettend veel leuk nieuws in die lokale krant. Alleen hebben er gewoon heel weinig mensen van kunnen genieten. Ja, nogmaals, sorry. Dat eerste bijbaantje duurde, zoals je hoorde, niet heel erg lang. Nou, Ella Langley, zij heeft deze week de 50 gefavored. Haar eerste bijbaantje heeft alles te maken met gillende en springende kinderen. Ze werkte namelijk in een trampolinepark. Je hoort het deze week extra vaak. Ella Langley, Choose in Texas.

0: Alexa Jordan, Got to Love You bij 538. En toen zei de stewardess, op deze plek wil je absoluut niet zitten als je turbulentie in de vliegtuig hebt. Welke plek dat is, je hoort het zo bij 538.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.

0: Dutch Grand Prix. Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De prijs.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: 538 Marnix Westhuis.
22: Met Telly Swims voor je onderweg. Nou, doe

0: Mr. Know-it-all bij 538. Op deze plek wil je niet zitten tijdens turbulentie. Al dus een stewardess. En die weet er alles van. Ze zijn toch een beetje ervaringsdeskundig als het op turbulentie aankomt. Het gaat gelukkig niet over een plek die je kunt boeken. Gelukkig maar. Hè, daar is hartstikke veilig. Daar heb je een riem die je gewoon beschermt. Maar ja, zo'n riem die ontbreekt op het toilet. Ja, ik weet niet of jij het kent, maar ik ken zelf geen toilet met een riem. Is dat nog wel een vriendelijke tip? Als je wel op het toilet terechtkomt terwijl er turbulentie ontstaat. Ja, vrij vanzelfsprekend eigenlijk.
1: Zorg dan wel dat de bril naar beneden
0: is. Ja, zoals de turbulentie is, doe even de bril naar beneden, anders wordt het zo bende. Ja, ze zeggen je moet het maar kunnen werken bij Defensie. Maar ik vind vooral je moet het maar kunnen drukken in een vliegtuig. Dat is toch ongemakkelijk? Ja, er is maar vaak één toilet. Mensen allemaal in de rij te wachten. Ontzettend geur in dat vliegtuig. Goedemorgen. Dit is 538. Calvin Harris daar voor je. En dit is Eros Ramazzotti.

0: Close and Halfway Gone.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Met welke drie woorden zou jij vandaag omschrijven? Je hoort zometeen Martijn en Julia met de aftrap van je zondagmiddag hier bij 538. En zij proberen te ontrafelen op basis van drie woorden wat jij vandaag uitspookt. Voorbeeldje, Luigi stuurde eerder al water, vuur en bier. Wat denk je, wat zou dat kunnen zijn? Nou, Martijn dacht dat dit het was.
2: Ik denk dat Luigi gisteravond een ex is tegengekomen dat helemaal uit de klauw is
3: gescoord. Ach, ik moet er heel hard om lachen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, was inderdaad niet het juiste antwoord. Luigi was aan het barbecuen met zijn voetbalteam in de regen. Dus water, vuur, bier. Super makkelijk, toch? Jij kan jouw drie woorden nu sturen in de gratis app van Radio 538. Druk even op het WhatsApp-icoontje. Kun je het intikken of nog leuker, spreek het even in. Wie weet hoor je zometeen jouw drie woorden zometeen wel terug bij 538. Martijn en Julia, zometeen. Elizabeth.

0: I Cherry. Ja, dat zijn drie woorden die vrij makkelijk te raden zijn. Je hoorde ze bij 538 met Save Tonight. Jouw drie woorden om vandaag te omschrijven. Stuur ze nu in de app van 538. Hoor je zometeen Martijn en Julia.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
15: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directly.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot

0: korting per maand. Directlease.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument twee keer beklad. Eerst door een man het hoofddorp en daarna door een pol die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikte op een salaris van €30 miljoen per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. Politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. Een opmerkelijk record gisteren bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Nog nooit werd er zoveel confetti in 1 minuut de lucht ingeschoten. Maar liefst 185 kilo. En dat is goed voor een plek in het Guinness recordboek. De berg confetti ging de lucht in na een optreden van Bebe Rexha. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan tijd voor 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen op dit moment in heel Nederland. En de 3 langste, dat zijn deze. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld door een ongeluk. 20 minuten. De A7 Zurich richting Den Oever tussen Brezandijk en de brug over de Stevensluizen. Daar 17 minuten vertraging. En de laatste is de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland. Iets minder dan een kwartier heb je daar vertraging.
7: Controlestand te beginnen op de A6 Emmeloord richting Joure bij band 289.3. De A7 Heerenveen richting Sneek bij Heerenveen 103. 43.5. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.1. De A22 ook Beverwijk richting Velsen, de andere kant op dus bij Beverwijk 14.7. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere 112.6. De A28 dan Amersfoort richting Zwolle bij Wezep 78.0. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, opgepast bij 213.2. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel 57.5.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Martijn en Julia.
6: Zo, goedemiddag. Wij zijn Martijn en Julia. Je bent bij 538.
7: Zometeen J-Lo. Eerst Bruno Mars. Dit is I Just Might.

0: Stars op 538. Je hoorde I Just Might.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
3: Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is altijd wat we ons afvragen op zaterdag en zondag tussen 12 en 3. Wil je eventjes jouw bubbeltje eigenlijk, dus wat je nu aan het doen bent, in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? En ik zou het leuk vinden als je dan even een audioberichtje deze kant op stuurt. Dan gaan wij proberen te raden wat je aan het doen bent. Dianta die stuurt al een berichtje binnen. Die zegt make-up, huilen, België. Ja, zo moet dat eigenlijk.
0: Dat zijn 3 hele random woorden. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar het verhaal.
3: We moeten er zo even bellen, denk ik.
0: Dat soort dingen dus. Jouw bubbeltje waar je op dit moment in zit, kun je dat omschrijven in 3 cryptische woorden die op het eerste gezicht dus niks met elkaar te maken hebben. Gaan Julia en ik proberen om te kijken wat je aan het doen bent. En thuis natuurlijk ook leuk om mee te raden als je 3 random woorden voorbij hoort komen. Dus spreek ze in de app van 538. Wie weet gaan wij zo meteen raden wat je aan het doen bent. Inspreken kan via de app van

0: Sven Siliers is dit. Nieuwe muziek. Somebody nieuw op 538.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat willen we graag weten. Want dan gaan Martijn en ik proberen te raden wat jij aan het doen bent. Aan de hand van 3 cryptische woorden kan je deze kant op sturen. Heeft ook Martijn gedaan.
0: Ja.
3: Naamgenootje.
0: Maar naamgenootje. Ja, hoe meer Martijns, hoe beter. Hè? Zo is dat. Ja, Martijn, goeiedag. Zoncar Denemarken hebben wij van jou binnengekregen. Ik denk eigenlijk dat jij gewoon op vakantie bent met de sleurhut achter de auto en naar het noorden bent gevlucht, omdat in het zuiden het hele land in de fik staat. Klopt dat een beetje of niet?
4: Het stukje caravan klopt niet. Maar voor de rest klopt het wel aardig, ja.
0: Oké, dus je bent wel op vakantie, maar zonder caravan. Maar heb je dan een aanhanger bij je met al je spullen?
4: Dat klopt ook, alleen die bedoel ik niet bij mijn omschrijving.
3: Nou.
0: Oeh. Ja, ik ben los.
3: Nou, ben ik benieuwd.
0: Ja, hoezo ja, kar?
4: We zijn heel simpel boodschappen.
0: Ik dacht te groot. Oh, jullie zijn in een Deense supermarkt proviant aan het inslaan eigenlijk dus.
4: Ja, zeker.
0: Zijn die dingen daar in Denemarken net zo groot als in Frankrijk? Want als ik in Frankrijk ben, vind ik een uitstapje naar de supermarkt vind ik echt een ding. Want dat is een gigantische hal altijd. Dan kun je van alles kopen. Is dat in Denemarken ook zo eigenlijk, of niet?
4: Ja, Denemarken. Ik weet niet hoe het in Frankrijk is. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar in Denemarken is het echt enorm.
0: Oké, okay, vet.
3: Hoezo ga je, dat is misschien een hele gekke vraag, maar hoezo ga je eigenlijk al op vakantie naar Denemarken? Zeg maar, dit zal echt nooit in mijn hoofd opkomen. Wat is er zo mooi aan Denemarken?
4: De mensen, de omgeving, de natuur, de rust, de vrijheid.
0: Nou,
4: eigenlijk.
0: Nou, heb je genoeg
3: argumenten?
0: Wauw, werk je bij de VVV daar of zo, Martijn? Wat goed ook.
4: Nee, maar
0: je hoort dat toch vaker, omdat in Zuid-Europa is het fucking heet. Daar staat het hele land staat in de hens. Veel meer mensen gaan volgens mij richting Noord-Europa op zomervakantie, omdat het daar nog een beetje uit te houden is.
4: Te zien dan momenteel een graadje of 26. En we hebben een beetje wind van 7, dus het is op zich hartstikke lekker.
0: Ideaal!
4: Ja.
0: Ik zie jullie nog steeds denken, ik weet het niet.
3: Ja, Denemarken, ja. Ik ga erover nadenken, maar jij heeft een super tijd en daar gaat het om.
0: Daar gaat het om.
4: Ik sta hier nu voor het vierde jaar achter elkaar. Mijn vriendin is hier al voor de 18e keer.
0: Weet je wat je moet doen? Stuur even een paar mooie jaloersmakende foto's in de app. Dan kunnen we kijken of jullie tegen 3 uur vanmiddag om is.
4: Ja, is goed. Ik zal het zo
0: pas doen. Oké, afgesproken. Oké, Martijn, fijne vakantie. Hè. Hoi, hoi.
4: Ja, dank je.
0: Zo, ik heb nog nooit iemand zo vuil zien kijken toen ze hoorde dat er iemand in Denemarken op vakantie was. Gewoon,
3: ik vind Denemarken zo seksloos klinken. Ik weet niet
0: Nou zeg. We gaan even naar Dianta, want Dianta stuurde deze 3 woorden in.
5: Hoi Radio 538. Mijn 3 woorden zijn make-up, huilen en natuurlijk, zoals hij kan horen, België. Fijne zondag.
3: Oh, ten eerste,
0: hoor ik helemaal niet
3: Belg. Even zeggen dat ik ben zo dol op Belgen. Ik vind Belgen, dat is echt mijn favoriete volk. Ik vind het zo'n prachtig accent. Ik word er altijd een beetje zo helemaal zo kriebelig van. Oké, maar wat is zij aan het doen? Ik denk dat zij nog steeds aan het huilen is dat K3 Originals is gestopt. In België. Dus daarom dat haar make-up is uitgelopen.
0: Dat is wel een leuker verhaal dan ik in mijn hoofd had. Ik dacht namelijk dat Dianta een relatie op de klippen heeft zien lopen. Dat ze daardoor heel verdrietig is. Maar dat ze wel denkt, ik moet weer de markt op. Dus die lippenstift uit de kast en hupsakee. Dianta, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wie van ons tweeën zit een beetje in de buurt?
6: Eigenlijk al op hier totaal niet.
0: Daar waren we al bang voor.
6: Ja, die gedeelte wel leuk.
0: Vertel, wat ben je aan het doen?
6: Wel, ik ben op terugweg naar België, want dat hoor je vast, ik ben een Belg. Maar ik heb het hele weekend eigenlijk doorgebracht in het Kastelfest. En daar komt wel wat make-up bij te pas. En ook wel wat traantjes, wat gehuil.
0: Aha. Dus het was een heel emotioneel weekend eigenlijk wat je achter de rug hebt?
6: Ja, eigenlijk wel. Een heel leuk weekend, maar tegelijkertijd een hele ontlading. Dat je, zoals gisteravond was, een gelukkig kampvuur. De emoties
3: Dianta,
6: losmaakt.
3: Wat vind jij het allerleukst aan Nederland?
6: Ik ben zelf een halve Nederlander, dus ik vind eigenlijk het hele land fantastisch.
3: Als je moet kiezen, België of Nederland?
6: Nou ja, dan kies ik toch Nederland.
0: Oh, in de pocket. In de pocket. Hey, maar wel leuk dat je 58 luistert en een beetje meeneemt over de grens. Dianta, dankjewel dat je erbij bent en dankjewel voor je berichtje.
6: Dank je
0: wel. En kom even lekker bij, hè. Doei, doei. Dit is 58. Lekker weekend vieren met Martijn en Julia, dat zijn wij. Goed dat je erbij bent. Aaliyah zometeen, try again. Dit is Another met 54 Ultra.

0: 538, Alia en Try Again bij Martijn en Julia.
1: Als ik zeg de IKEA, vind je dat dan een uitje? Of is dat inderdaad je grootste nachtmerrie op aarde? Nou, één ding is zeker, iedereen is wel eens ooit bij een IKEA geweest. En daarom, als dat ook voor jou geldt, maak je zometeen extra veel kans op het 538 Tosti-ijzer. Hoe dat hoort zo.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Wat ga jij morgen doen?
24: Grillen in de achtbaan?
23: Aapjes kijken in de dierentuin?
24: Of lekker ontspannen in de sauna?
23: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
25: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Met zometeen One Republic. Runaway.

0: Waar denk je aan bij het woord IKEA? Julia kreeg net een hartverzakking. Ik vind het helemaal niks.
1: Nou, ik ben maar één keer in mijn leven bij de IKEA geweest. Erg,
0: hè? Keer maar?
1: Ja, ja, nou, of misschien vaker. En als kind ging daar wel een ijsje halen altijd. Ja, uit dat ding.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is het enige wat ik me herinner van de IKEA.
0: Nou, Christina heeft net... Nou, voor IKEA is voor mij een uitje. Heerlijk ideeën opdoen en zo. Stuurt ze. Ik vraag het omdat ik net van Julia de IKEA heb gekregen... om daarbij 10 associaties te verzinnen. Die heb ik op een lijstje gezet. Aan jou de vraag, hoeveel van die 10 je dat weet te raden in 1 minuut? Als je genoeg punten scoort, dan win je dus het 538 Tosti-ijzer. Dus kun jij jezelf een beetje verplaatsen in mijn hoofd... als ik denk aan de IKEA? Dan meld je dan nu in de app van 538. Stuur het woord 10 met de app deze kant op. 10. En dan kun je zo meteen meespelen met 10 tegen 1 en kans maken op het Tosti-ijzer. Als je dus weet te raden hoeveel dingen ik op een lijstje heb staan als ik denk aan de IKEA. Dus kom maar door. 10 appen met de app van 538. Wie weet ben je zo meteen het 538 Tosti-ijzer. De

0: Sash, Ecuador, zomer op je radio hier bij 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij
2: 10 tegen 1.
0: Met Pauline.
3: Ja.
0: Ja, daar is Pauline. Pauline, goedemiddag. Waar denk je aan bij het woord IKEA? Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Hoeveel van de 10 dingen die ik op een lijstje heb gezet bij IKEA denk jij binnen 1 minuut te kunnen raden?
3: Nou, ik heb voor mezelf nagedacht. Toen kwam ik zo op 7, dus dan gok ik op 5.
0: Interessante theorie, maar we gaan voor 5 spelen.
1: Ja, maar ik snap het wel. Okay. Better safe than sorry.
3: Ja,
1: je
3: moet wel een beetje een marge hebben, hè?
0: Je hebt gelijk. Dan gaan we spelen voor 5. Je krijgt 1 minuut de tijd om 5 goede antwoorden te produceren. Lukt dat, dan krijg je het 538-tossie-ijzer. Dus als jij er klaar voor bent, zijn wij dat ook.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we nu beginnen.
2: 538. Martijn en Julia.
0: Ik wilde eigenlijk het klokje instarten, maar dan moet ik wel het juiste knopje indrukken. Pauline,
1: nu gaan we gewoon nog een kans, Martijn.
0: Nu gaan we echt beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Gaan we gaan. Kom maar.
3: Ik begin met Zweedse balletjes.
0: Zweedse balletjes? Absoluut. Het restaurant heb ik erbij staan, ja.
3: De pakskast.
0: De pakskast? Ja, ik had de Billy, maar ook die reken ik goed, want die zijn allebei even legendarisch.
3: Ah, oké. Okay. Nou, dan heb ik de Billy gezegd, ook nog.
0: Ga door.
3: Ik ga voor Smalland.
0: Ja, ja, ook inderdaad, waar mensen hun kinderen droppen en ze dan 3 kwartier lang vergeten. Ga door, je hebt er 3.
3: Ik heb er 3. Hotdog.
0: Nee, die had ik niet.
3: Jammer.
1: Snel.
3: En heb jij geel?
0: Ja, blauw en geel had ik. De kleuren van IKEA natuurlijk. Dus die reken ik ook goed. Ja?
1: Nou, nog één.
0: Nog eentje.
1: Je hebt nog 20 seconden.
0: Een trein.
3: Een uitje.
0: Nee, dat had ik er niet bij.
3: Familieuitje.
0: Nee.
3: Oei.
1: Snel, nog 10 seconden.
3: Ik had de billykast, de pakskast.
0: Ja. Wat? Wat?
3: Eitje. Nee, ook niet.
0: Wat?
1: Nee, hij is voorbij.
0: Ah, hij is over. Je was echt goed op dreef. Nee, ja, ik had nog inderdaad de expeditie. Want als je er bent, ga je op expeditie. Hè? Je moet die pijlen volgen, zodat je op die hele hut gaat. Zodat je echt alles ziet. Verder is het in elkaar zetten van zo'n kast natuurlijk één grote relatietest. Laten we wel wezen.
3: Ja, dat is zeker waar.
0: Je hebt altijd van die potloodjes die je her en der in de winkel tegenkomt. En aan het einde van de dag sta ik altijd met 4 van die potloden in mijn binnenzak buiten. Verder koop je altijd veel meer dan je van plan was. Want zo is de IKEA namelijk ingericht. En dit was wel leuk geweest als je dit had geweten. Maar mijn grote droom is eigenlijk om ooit nog een keer een slaapfeestje te houden in een IKEA-vestiging.
3: Dat
0: lijkt me heel erg vet. Hey, je hebt dapper gespeeld, Paulien. Je kwam heel dichtbij, maar net niet genoeg. Toch dapper dat je meedeed. Nou. Ik wens je fijne middag.
3: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: 538 met nu Olivia Dean. Dit is Man I Need.

0: Barbie baby.
1: Vind ik dus een heel leuk nummer.
2: Goed hè, deze?
1: Ja, die nieuwe van Chris Kroll samen met Willy William. My oh my.
2: Willy William. Zomer op je radio, inderdaad. Hey, fijn dat je weekend viert met Martijn en jullie hier op 538. Het WK is vergeten. Het is langzamerhand tijd voor een nieuw voetbalseizoen in de Eredivisie. En dat begint traditioneel altijd met een wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar van afgelopen jaar. Dat zijn PSV en AZ. Dat is de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Die is vanavond. En zometeen blikken we vast vooruit met Freek Jansen, de hoofdredacteur van Voetbal International.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
18: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
5: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: Nieuws. 1 uur.
1: Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden. En steeds waren twee woningen het doelwit. Hoewel er bij één woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. Een foutje van een Nederlander die met zijn auto door het Belgische Blankenbergen reed. Hij volgde zijn navigatie-app, maar daardoor kwam hij in het centrum op een trap terecht. De bestuurder van in de 70 kwam met de schrik vrij. Hoeveel schade er is aan de auto en aan de trappen wordt nog onderzocht. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan even kijken naar de situatie op de weg. 5 vertragingen worden er gemeld. De 3 grootste die heb ik hier voor je. Dan gaan we eerst naar de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen vanwege wegwerkzaamheden. 8 minuten vertraging. De A12 Arnhem naar Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar 12 minuten. En de A76 als je via die kant Duitsland in wil. Daar kom je voor de grens terecht in een vertraging van 11 minuten.
3: Controles aan te beginnen op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Almere 57.7. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Band 289.3. Dan de A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.1. De A22 ook Beverwijk richting Velsen de andere kant op. Bij Beverwijk staan ze bij 14.7. De A27 Almere-Hilversum bij Almere 112.6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Wezep 78.0. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 dan Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel op de rem bij 57.5.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 538.
0: Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martijn en Julia.
2: Er wordt vanavond weer gevoetbald. De Johan Cruijffschaal. Zometeen gaan we even voorbeschouwen.
3: Okay.

0: combinatie die misschien wel lekkerder is dan Bugles met spuitkaas. David Guetta en Sia. Beautiful people.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Het WK, dat is vergeten. Het is langzamerhand tijd voor een nieuw voetbalseizoen. Dat begint traditioneel Nederland met een wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar van afgelopen jaar. Dat zijn PSV en AZ. Vanavond om 6:00 de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En waar moet je nou op letten? Wat zegt dit potje eigenlijk voor het seizoen wat eraan komt? Gaan we allemaal vragen aan the man, the myth, the legend, de hoofdredacteur van Voetbal International, Freek Jansen.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja.
2: Hey, de Johan Cruijffschaal. Een wedstrijd tussen PSV en AZ deze keer. Hoeveel mensen kijken er buiten Eindhoven en Alkmaar nou eigenlijk uit naar deze wedstrijd?
3: Nou, niet zo heel veel. Nee, absoluut wel veel. Het is toch de officiële opening van een nieuw seizoen. En wat maakt deze weken zo mooi is dat echt alle support van alle clubs. Er is weer hoop, er is weer verlangen. Het slechte vorige seizoen is geparkeerd. En dat poel je wel overal terug. Dus ja, elke voetballiefhebber heeft er wel weer heel veel zin in. En iedereen wordt kampioen en niemand degradeert.
2: Ja.
3: En dan over een paar weken, maanden of dagen misschien wel, dan komen de eerste teleurstellingen.
2: Keiharde realiteit weer binnen.
3: Dan komt de realiteit. Nee, je merkt wel dat iedereen er wel echt naar uitkijkt. Straks 6:00, Philipsstadion, PSV AZ, een mooie wedstrijd. En dan gaat de bal echt rollen. En dan gaat de Eredivisie en ook de keukenkampioenendivisie vanaf volgende week helemaal los.
2: En wie is er nou de favoriet vanavond, denk jij?
4: Ja, jouw club, PSV.
2: Toch, hè?
4: Ja.
0: Dat vind jij zo fijn om te horen.
2: Dat vind ik wel fijn. Maar het zijn heerlijke jaren om PSV-supporter te zijn.
0: Ontspannen.
3: Het is, jij kan gewoon rustig. Jij hebt ook deze zomer rustig onderuit gelegen. En gewoon
2: helemaal naar relaxed.
3: Wij gaan gewoon niet zoveel doen. Dat hebben ze bij PSV ook allemaal gedaan. En bij Feyenoord en Ajax hebben ze de een naar de andere transfer gedaan. En daar is van alles veranderd. Maar nee, PSV is de favoriet. PSV is de te kloppen ploeg dit seizoen voor eigenlijk alle teams. En dat zal vanavond ook zo zijn tegen AZ.
0: En kan je dat nu al vragen? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Freek, als jij nu een voorspelling moet doen wie de langste kampioen gaat worden?
3: Ik denk dat het een keertje geen PSV wordt.
2: Wat?
3: En nu kan je waarschijnlijk ophangen. Tot zover het leuke gedeelte. Kijk, bij Ajax zijn ze ongelooflijk bezig. Tot voor kort was er geen geld in Amsterdam en was het allemaal kommerig wel. En Jordi Cruijff zit er nu en die had eerst een rit Spanjaarden binnen met een nieuwe trainer, Spaanse trainer en de 6 Spaanse assistenttrainers. En niet alleen dat, ook in elke linie topversterkingen. In ieder geval trekken ze heel veel geld uit voor allemaal nieuwe spelers. Ja, dat gebeurt bij Ajax. Daar zijn ze een heel nieuw team aan het opzetten en dat is best wel imponerend. Feyenoord, nieuwe algemeen directeur, nieuwe technisch directeur, nieuwe hoofdtrainer, Giovanni van Bronckhorst die weer terug is gekomen. Ook daar jagen ze op PSV.
0: Dus wie denk je?
3: Dus ik denk dat Ajax kampioen wordt. Maar,
0: oh, dat vind ik leuk. Echt geen reden voor.
2: Ik iets minder, maar prima.
3: Een beetje het voordeel is van, dat ik heb totaal geen voorkeur bij die topclubs. Dat als je het me over een week vraagt, dan kan ik net zo makkelijk weer PSV of Feyenoord zeggen.
2: Ja, dat is ook wel weer zo, ja.
3: Zeg aan het einde van het seizoen, oh ja, je zei toen het juist. Ja, ergens heb ik het wel een keer juist. Maar op dit moment, ik ben heel benieuwd of PSV 4 keer op rij de beste kan zijn. Dat wordt denk ik heel lastig.
2: Eerst vanavond maar eens even die Johan Cruijffschaal binnenharken. Freek, dankjewel en prettige wedstrijd alvast.
3: Yes, jullie ook.
0: Dankjewel, tot snel.
3: Hoi.

0: Ja, dan vind ik toch bijzonder wat deze track altijd doet. Want hij maakt je ook instant happy.
1: Nice. Hey, ik zat het een beetje te filosoferen. Je hebt ochtendmensen. Je hebt avondmensen.
0: Ja.
1: En je hebt weekendmensen. En dat zijn wel de leukste mensen.
2: Ja, 100.
1: Ja. Welkom in je weekend, welkom bij 538. Wij zijn Martijn en Julia. Het beste wat je kunt hebben tussen je brunch en je borrel. Zaterdag en zondag tussen 12 en 3. Samen weekend vieren met de hits van 538. Post Malone zometeen. Enough is enough komt eraan. Eerst nog even een potje zomer op je radio. Dit vind ik ook een beuker, hè, dit.
0: Lekker, man.
1: Doet ook wat het
0: is. 27 graden, dit op je radio.

0: Het is wel zo dat de beste ideeën altijd spontaan ontstaan. Net ook. Ik moet alleen even het bingo-molentje zoeken.
1: Ja.
0: We hebben een beetje opgeborgen, maar die trekken we zo meteen wel even ergens in de kast, denk ik. Want ja, het is toch vrij heet buiten.
1: Het is bloedheet. En die bloedhitte die kan jou ook prijzen opleveren. Namelijk het 538 strandlaken. Zometeen de bloedhete bingo.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap

0: acteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: Omdat onze band onbreekbaar is.
19: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: 538 Martijn en Julia.
24: Zometeen kun je het 538 strandlaken winnen als je meespeelt met de bloedhete bingo. Radio 538. Een heel simpel spelletje. Dat leggen we zometeen uit. Wat ben je aan het doen? Oh, er loopt iemand achter me langs. Ga nou eens even op je plek zitten, joh. Je bent aan het werk. Kom. Shakira komt er ook aan. Eerst Kensington, Living For.

0: We hadden in dit radioprogramma altijd een traditie. Als we Die Die van Shakira draaiden, dan zou ik altijd een WK-feitje.
1: Oh ja, dat is voorbij.
0: Wil je nog een WK-feitje?
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Mossen naar de maaltijd.
0: Ik wilde zeggen dat het WK voorbij was.
2: Prima. De bloedhete bingo.
1: Ook gewoon nee zeggen.
0: Nee, maar je moet uitkomen voor je mening. Dat is heel belangrijk. En dat doe je goed.
1: Dank
0: je
1: wel, schat.
0: Hey, het is bloedheet buiten. Sterker nog, code geel. Hè? Ik ken mensen die daar niks mee hebben en dat allemaal maar onzin vinden. Maar code geel.
1: Ja, hou om met die stomme codes.
0: Het is bloedheet buiten.
1: Lekker weer.
0: Maar die hitte kan je prijzen opleveren hier op Radio 50. Want zometeen geven we weer een slinger aan ons bingo-molentje. En het getal dat daar uitkomt rollen is de temperatuur die we zoeken op dat moment.
1: En heb jij die temperatuur, precies die temperatuur op je scherm, je horloge, een screenshot, je thermometer, een bushalte, waar dan ook? Ja, Martijn, je hebt bushaltes waar je de temperatuur kan zien.
0: Ik zal het even uitleggen. Ik heb heel lang getwijfeld of dat inderdaad waar was, want Jury riep altijd, je hebt bushaltes. Ik heb nog nooit een bushalte gezien waar de temperatuur op te zien
1: is. Maar
0: inmiddels heb ik ook in mijn wereld bushaltes waar je temperatuur op kunt lezen. Dus ik zeg niks meer. Je hebt hartstikke gelijk.
1: Ik ga gewoon lekker draaien.
0: Komt ie aan. Hoppakee.
1: Ja, 29.
0: 29. Dus, zie jij ergens dat het 29 graden is? Maak er even een foto van en stuur dat door via de app van 538. Vissen we je uit de inbox, dan krijg jij het 538 strandlaken. En dat is wel een essential voor code geel.
1: Gelul.
0: 29 graden. Toon even aan dat het om je heen 29 graden is. Maak een foto, stuur hem in via de app van 538. En wie weet wil je straks het 538 strandlaken. Dit zijn Agda en de Munt.

0: Just a Little op 538 van Just Stay.
1: De bloedhete bingo.
2: Oh, en het is bloedheet buiten.
0: Code geel, hè?
2: Code
0: is het
2: geel.
0: Buiten?
2: Oi, oi, oi.
0: Ik kom een appje tegen van Paul trouwens. Die heeft ook code geel, zegt hij. Maar die zit met een blik bier in zijn hand.
2: Ja, toch Jan? Ja, precies. Ja, geel. Maar ik schaam me gewoon soms naar landen als in Afrika. Dat wij gewoon met 26 graden een code geel hebben. Snap je dat principe meer?
0: Ja, ik weet dat het heel diep zit bij jou. En ik weet niet of er mensen zijn die het een beetje delen. Ik denk altijd, nou ja, oké, prima. Het zal wel.
2: Ja, het heeft ook vast goede redenen hoor. Maar goed, de bloedhete bingo dus. Dat is wel heel leuk. Ik draai aan een rad. En daar komt een getal uit. En ik draai het getal 29. We waren op zoek naar 29 graden. Dus heb jij ergens in jouw zicht een foto dat je 29 graden kan aantonen? Stuur dat dan deze kant op. En dan maak je kans op prijzen.
0: Hey Willeke.
3: Hallo, hallo.
2: Hey.
0: Willeke Alberti?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, je klinkt ook wel iets te jong om Willeke Alberti te zijn, als ik eerlijk ben.
3: Mooi.
0: Hey, jij stuurde een foto in van het dashboard van je auto. Waarin ja, wij inderdaad te zien is dat het 29 graden is bij je. Maar waarom zit je in de auto? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?
3: Nou, we zijn nu op de terugweg naar huis vanuit Duitsland van de wedstrijd PEC Zwolle Hannover. Dus het is wel een gezellig ritje.
0: Jij bent PEC Zwolle supporter en een diehard variant ook dus, begrijp ik.
3: Zeker, een echte hooligan.
0: Oké,
2: hey, en als je dan in Duitsland bent, doe je dan ook nog even, ja dat doe ik altijd, even naar de supermarkt, even nog wat dingetjes meenemen die je in Nederland niet hebt of veel goedkoper zijn?
0: Peuken.
2: Ja, natuurlijk wil dat niet zeggen.
3: Nee, de peuken niet, maar we zijn wel lekker naar de Kaufland geweest om een paar biertjes in te slaan.
0: Heel goed, wat ben jij een levensgenieter, hartstikke goed man.
3: Zeker, zeker.
0: Ik heb de uitslag even niet paraat, maar heeft PEC gewonnen?
3: Nee, helaas niet.
0: Zonde. Ja. Jij hebt wel gewonnen, maar jij krijgt het 5 jaar standlaken.
3: Oh, kijk eens aan. Dankjewel. Ah,
0: alsjeblieft. Omdat je er als de kippen bij was met je 29 graden. Wij gaan het strandlaken naar jou opsturen.
3: Ja, super. Dankjewel.
0: En goede rit terug.
3: Dankjewel.
0: Hooligan dat je er bent. Wil je

0: Jennifer Lopez en In It Funny op Radio 58 bij Martijn en Julia. Het is 27 graden buiten, op sommige plekken zelfs nog meer. Maar we moeten het toch even hebben over sneeuw.
1: Oh, lekker!
0: Meer daarover, zometeen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
21: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: 538 Nieuws.
23: 2 uur.
24: Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het Zuidoosten. De komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het Hitteplan is een pakketadvies onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat twee mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. Zeker 5 mensen zijn in Indonesië om het leven gekomen door brand op een veerboot. Naar bijna 50 mensen wordt nog gezocht. Ze zijn vermoedelijk in paniek de zee ingesprongen. De boot kwam van Surabaya en was onderweg naar Makassar. Waardoor de brand uitbrak op het schip is niet duidelijk. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer. De 3 grootste vertragingen van dit moment vind je onder andere op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Daar een vertraging van 1 minuut of 11. De A16 Rotterdam naar Breda tussen Kralingen en Feyenoord 8 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland 12 minuten.
2: Controlestand te beginnen op de A4 Schiedam richting Delft bij Schipluiden 58.0. De A6 Emmeloord richting Jouren bij Band 289.3. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. De A15 Deel richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A22 dan Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.7. De A27 Almere Hilversum bij Almere opgepast bij 112.6. De A28 Amersfoort Zwolle bij Wezep 78.0. De A30 Ene-Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.5.2. Zoveel cijfers.
0: 113.5.2.
2: Oké, doen we even opnieuw, ja? De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel 57.6. En tot slot de A348.
0: Oh, Elk daar nog.
2: Richting Arnhem bij Ellecom op de Rem bij 10.1.
0: Bijna weekend, meisjes.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
25: Alle verf super voordelig.
26: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: 538. Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
28: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Martijn en jullie.
0: Ja, dit klinkt heel raar, maar we gaan het zo meteen even hebben over sneeuw.
2: Ook het topic en Becky G onderweg naar Miley Cyrus en End of the World.

0: Het is buiten bloedheet. Het is hartje zomer. De tijd dat de pepernoten in de winkel liggen, komt er alweer bijna aan. Dat is nog één ding, dat is tot daaraan toe.
1: Maar die liggen er al, hoor.
0: Ja?
1: Ja, die liggen er al.
0: Nou, super. Raar. Maar dat is tot daaraan toe. Maar ik las iets waarvan ik echt dacht,

0: Ja, vind ik super.
1: Het is 2 augustus, mensen, hè? 2 augustus. Kerst.
2: Ja, maar, dat is het hoogtepunt van tuincentra's.
1: Ja, dat snap ik wel, maar
2: zonder S.
1: Dat hoeft toch niet midden in de zomervakantie?
2: Ja, bijvoorbeeld de Intratuin, die heeft dat ook altijd. Zo'n enorme kerstafdeling. Ja, daar draaien zij volgens mij hun hele jaar omzet van.
1: Ik geloof ook wel, dat ik vind het ook heel vet om daar dan rond te lopen. Als
2: zo
1: het gewoon
2: leuk, die ijsberen.
1: Eind november is. Maar toch niet midden in de zomer.
2: Het is wel een beetje vroeg. Ik denk dat mijn vader het echt waanzinnig vindt. Mijn vader is echt zo'n kerstfanaat. Hij is echt obsessief met kerst.
1: Is dat zo, ja?
2: Ja, hij heeft het hele jaar door ook kerstlampjes in huis hangen. En serieus, als je aan hem vraagt, gewoon op een random dag van, yo, pap, hoeveel dagen nog tot kerst? Weet hij altijd het antwoord. Letterlijk, altijd.
1: Nou, weet je wat? Bel hem maar op dan.
2: Nu?
1: Ja? Ik het horen ook.
2: Zou ik hem bellen?
1: Ja, en dan vraag maar hoeveel dagen tot kerst, pa.
2: Dat valt echt heel hard door de mand als hij dat nu niet goed heeft. Even kijken hoor. Ik ga hem live bellen.
1: Oké.
2: Als het goed is, heb ik hem op jouw lijn.
1: Ja.
2: Oh ja. Oh, ik hoop zo dat hij opneemt. Volgens mij is hij ook aan het werk. Oh, ik hoop zo dat hij het goed heeft. Hij mag me echt niet laten hangen nu. Kaspertje!
1: Nou, jij staat op de zwarte lijst in zijn telefoon, geloof ik.
2: Hij is aan het werk.
3: Kastman.
2: Hey, pap!
3: Hoi.
2: Hallo. Hoi.
3: Hallo.
2: Ik heb even een hele gekke vraag.
3: Oh jee.
2: Oh jee.
3: Wat kan ik voor je doen?
2: Hoeveel dagen tot kerst?
3: Nou, ik weet dat het begin van de week 150 was. Dus dat zou nu zo'n beetje ergens rond de 145, 146, 144. Ik denk 145.
2: Oh, ik had het even opzien.
1: Ik heb het al opgezocht. Het is op de dag afgoed.
2: Nee! Dat meen je niet!
1: 25 december 2026, eerste kerstdag. Dat duurt nog 145 dagen, ja!
3: Ja!
2: Zie je, die rijendammetjes, die hebben talent, hè?
1: Die rijendammetjes gaan lekker met z'n allen naar het tuincentrum, denk ik, of niet? Ja, echt indrukwekkend, meneer Van Rijendam.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja, zullen we het dan meteen
3: even over een paar weken.
1: Ja, dat is goed. Zullen we het dan maar even helemaal afmaken dan?
2: Nou, nee, dit gaan we
1: niet. Nee, waarom niet? Dit vinden jullie van Rijendam is natuurlijk helemaal te gek.
2: Dit kan je
1: helemaal
2: niet. Nee, Martijn, dit kan je echt niet doen. Dit kan je echt. Je zet het nu uit.
1: Oké, ik zet het nu uit.
2: Peter.
1: Meneer Van Rijendam, nogmaals, diepe buiging. Ik had het niet gedacht, maar het is een waanzinnig talent wat u heeft.
3: Dankjewel.
2: Toch nog iets, pap. Hoi, hoi, zie je zo.
1: Toch nog iets. Nou. Ja, echt. Ja, flabbergasted ben ik.
2: Ja, toch?
1: Meen ik echt.
2: Maar ik ook wel een beetje. Ik schrik er wel van dat hij het echt precies rond
1: 145 dagen tot kerst. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. 50 jaar.

0: op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: En de drie gasten uit Den Haag, hè?
0: Uit Den Haag?
1: Ja, dat zijn de leukste, zeggen ze.
0: Lekker. Summer nu, my body isn't ready. 538.

0: Katy Perry en Last Friday Night. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. En iedere zaterdag en zondag spelen we de Weekend Quiz. En dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar een quiz die wel vragen heeft. Die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen in totaal. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. En wil je nou meespelen, app het woordje weekend naar de app van 538.
2: Later vertel je over die ene zomer.

0: Check 538.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
10: Grand Italia. Thuis in Italië.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
24: Ja, laatste kans.
23: Nog één keer brullende motoren.
24: Ja, goed.
23: Dit mag je niet missen.
24: Oh.
23: Daar moet je bij zijn.
24: Daar binnen.
23: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
24: Ja.
23: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
27: 538.
26: Martijn en
0: €30 winnen. Doe mee met de weekendquiz. App even het woord weekend met de app van Vodafone.

0: Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake op Radio 538.
1: De Weekend Quiz.
0: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Vijf vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed? Dan pak je gewoon even lekker €50 op de zondag.
0: Bo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey. Jij gaat het opnemen tegen Jordi. Jordi, goedemiddag.
4: Hey, hele goedemiddag.
2: Hallo.
0: Oké, jongens, heel simpel. Als je de vraag hoort en je weet het antwoord, roep je je naam. Krijg je de beurt, mag je het antwoord geven. Is je antwoord goed, krijg je 1 punt. Is je antwoord fout, 1 punt. Naar de tegenstander, de eerste met 3 punten, wint €50.
3: Helemaal goed.
4: Ah, top.
0: Gaan we beginnen met vraag 1.
1: Vraag 1.
2: Wie kent de social media app met een spookje in het logo?
3: Jordi. Snapchat,
0: Jordi was iets eerder. Die mag het antwoord geven. Zeg het maar.
4: Snapchat.
0: Snapchat is inderdaad goed. 1-0 voor Jordi. Ik heb het idee dat Bo heel fanatiek is. Big boy. Vind ik leuk. Vraag 2. Ja.
1: Vraag 2. Wie kent
0: de tegenstander van PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal vanavond?
3: Bo,
0: je mag het zeggen.
4: Dat weet ik niet.
0: AZ.
2: Hoppa,
0: meis. Goed. Tussenstand. 1-1. Wat een waanzinnig spel is dit.
1: Vraag 3.
2: Wie kent het land wat het land van de reizende zon wordt genoemd? Het is ook moeilijk, maar denk aan de vlag. De vlag is...
0: Jordi, zeg het maar.
4: Argentinië.
0: Snap ik wel dat je dat zegt. Zit een zon in, maar het antwoord is helaas niet goed.
2: Nee, het is Japan. Die is wit namelijk met dat rode bolletje. En dat moet dan de reizende zon voorstellen.
4: Nee, dat had ik niet weten.
0: Dat
2: vergeet je nooit meer.
0: Bo 2, Jordi 1. We gaan naar vraag 4.
1: Vraag 4. Wie kent
0: de neefjes van Donald Duck? Je hebt Kwik, Kwek en...
4: Jordi Kwak. Jordi Kwak.
0: Ja, Jordi was iets eerder. Wat is je antwoord, Jordi?
3: Nee, nee, dat was niet.
4: Kwak.
0: Kwak. Kwak is goed. Nee. Jongens, het staat gelijk. Het is 2-2. En we hebben nog 1 vraag te gaan. Ik vind het zo verschrikkelijk spannend. Zijn jullie er klaar voor? Let op, jongens. Daar gaan we.
1: Vraag 5.
2: Weekend. Ik durf gewoon niet.
0: Je durft niet.
2: De naam waar de woning... De naam van de woning van de Amerikaanse president.
4: Jordi.
0: Jordi, zeg het maar.
4: Witte Huis.
0: Het Witte Huis, zeg jij?
3: Nee.
0: Ja, het spijt me, Bo, maar het antwoord is goed. Jordi, jij hebt gewonnen. Bo, ik vind jou ook een winnaar. Jordi, jij krijgt €50. Bo, jij krijgt...
2: Nee, niet Bo.
0: Eeuwige groen voor jou.

0: Satisfy, Calvin Harris, op 538. 10 voor 3, straks om 3 uur, de man met de goede muziek en de goede verhalen, Floris Molenaar.
1: Ja, weer de goede verhalen.
0: Jij hebt altijd goede verhalen.
1: En goede muziek.
0: En goede muziek. Nou,
2: en leuke records.
1: Altijd leuke records.
2: Ja, dat kunnen mensen altijd zien op jouw Instagram ook.
1: Ja, zouden jullie een wereldrecord kunnen breken eigenlijk?
0: Nou, dat ligt er aan welk record.
2: Zo lang mogelijk wakker blijven.
0: Je kunt echt zo lang mogelijk uitslapen, zou ik zeggen.
1: Je kunt echt zo gek niet verzinnen. Je kunt er een wereldrecord van maken.
0: Heb jij een wereldrecord toevallig op je naam staan?
2: Nee. Jawel. Ik weet er een die jij hebt. Jij kan een Big Mac in 1 hap naar binnen eten.
1: 3 happen.
2: 3 happen. Oh, ja.
1: Hoe kom je hier nou ineens bij?
2: Dat hoorde ik laatst van iemand. Toen dacht ik, wat is dat nou voor een krankzinnig zin
0: in 3 happen?
2: Ja, dat is echt.
0: Dat vind ik wel recordwaardig, ja.
1: Als ik heel veel honger heb. Maar ik denk dat er iemand dat wel in 1 hap kan, hoor, op de wereld.
2: Ja, dit is echt een unit van een kast.
0: Unit van een kast.
1: Het gaat nog steeds over een hamburger. Mijn
0: hemel.
1: Nee. Maar ik heb weer een verhaal gelezen, jongens. Over een bevalling in Canada. Nou, dit heb ik nog nooit gehoord, wat hier gebeurde. Het heeft iets te maken met een van de 2 ouders heeft er weinig van meegekregen.
0: Oké, okay, dat wordt een uitstekend verhaal. Ja. Dat zometeen en meer bij Floris op 538. Hey, this is Ocean Bluesy. Hey, this is Miles Smith on Radio 538. Yo.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
20: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
19: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
21: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Pakken.
4: 3 uur.
5: Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het de eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral oudere en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als tweede in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. En in Gent in België heeft dagenlang een spandoek gehangen met daarop de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". Het spandoek zou verwijzen naar de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Die vroeg onlangs op een festival in Gent of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Volgens een expert is het spandoek racistisch en is het nu weggehaald. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog wat warmer. Zo'n beetje overal wordt het tropisch heet. En dat was het nieuws op 538.
6: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A7, het Zürich Den Oever bij de brug over de Steviensluis in 6 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 9. En datzelfde geldt ook op de A76. 10 minuten richting de grens. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven en Bos. Hectometerpaal 134,3. Verderop de A2 Eindhoven en Bos. Nou, ik denk dat het dezelfde is. 122,8 is daarin volpassen. A4 Leiden Amsterdam 11,4. En de A6 Emmeloord. Door Jouren 289,3. A12 Maarn-Utrecht bij 75,0. En de A27 Almere-Hilversum 112,6. A30 Ede-Barneveld 16,2. En de laatste de A50 Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213,2.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
16: Ja, goedemiddag.
17: Floris Molenaar.
16: Las een verhaal over een bevalling in Canada. Die was echt slaapverwekkend. En daar is bewijs voor. Oké, hele verhaal hoor je zo.

Floris, ik kwam een verhaal tegen over een bevalling in Canada. Een van de ouders heeft weinig meegekregen van het hele spektakel. De bijzondere reden waarom hoor je over 6 minuten naar de nieuwe Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Wat een bizarre bevalling, joh.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ik weet sowieso, heb je wel eens een bevalling meegemaakt? Dat je misschien zelf bevallen bent, of dat je partner bevallen is en dat je erbij was, of dat je om een of andere reden aanwezig was bij een bevalling. Misschien omdat je familie bent, of een toevallige passant, of voor je werk. Kan het misschien ook, ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt, als ik eerlijk ben. Nou, dat weet ik. Ik weet gewoon, ik ben er nooit bij geweest, maar iedereen die ik erover hoor, die zegt dat het een bizarre ervaring is. Waar je gaat echt door een achtbaan van gevoelens en emoties. En ik denk trouwens ook dat ik heel erg zou moeten huilen als het allemaal achter de rug is. Nog harder dan die baby. Ik weet het. Ja, volgens mij is het een hele ingrijpende gebeurtenis. Nou, voor wie dat dus allemaal wat minder indrukwekkend was, is de Canadese Carolina Moreno. Ik scrolde langs haar verhaal dit weekend. Carolina, die ging bevallen en ze kreeg daar een ruggeprik voor. Dat gebeurt wel vaker bij een bevalling. Daarna viel ze in slaap en toen ze bijna 2 uur later wakker werd, was ze moeder geworden. Past achter de rug. Ze was dus al bevallen. Verpleegster had haar namelijk wakker gemaakt omdat ze geen hartslag bij die baby kon waarnemen in de buik. En tot haar grote verbazing bleek haar buik dus leeg te zijn en was ze dus in haar slaap gewoon, ja, bevallen. De zoon was al geboren terwijl ze sliep. Bizar toch? Bevallen terwijl je slaapt. Ja, ik heb het wel eens andersom, dat ik gewoon wakker word na het slapen en dan kijk ik in de spiegel. Lijkt het net alsof ik zwanger ben van een tweeling.

0: Lady Gaga. Always remember us this way.
1: Radio 538. De kop erbij.
2: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Goed luisteren, het gaat om dit stuk.
3: Dit klinkt nu natuurlijk nog een beetje suf.
2: Ja. Stond daarboven A. Nederlandse Lucas maakt trailermuziek voor The Odyssey. Stond daarboven B. Radio-expert over het programma van Floris Molenaar op 538. Of stond daarboven C. Eerste kale opnames van Madonna's optreden tijdens de Pride gaan rond. Oké, nog even één keertje. Het gaat dus hierom. Dit fragment.
3: Dit klinkt nu natuurlijk nog een beetje suf.
2: Ja, dus A. Nederlandse Lucas maakt trailermuziek voor The Odyssey. B. Radio-expert over het programma van Floris Molenaar. Of C. Eerste kale opnames van Madonna's optreden tijdens de Pride gaan rond. Stuur je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: of doneer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
23: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
24: Dit klinkt nu natuurlijk nog een beetje suf.
23: Ja, dat hoor je over 5 minuten.
25: 5-3-8. Floris Molenaar.
23: Ook Damiano David zometeen naar Jonas Blue en Malieve. Edge of Desire.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers, Talk to Me.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Michel, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat een heerlijk vooruitzicht heb jij, zeg, vandaag.
2: Ja, zeker. Zo even barbecuen en een klein biertje doen.
0: Oh, lekker barbecuen en een biertje. Hoe is de temperatuur bij jou waar jij bent momenteel?
2: Het is momenteel in Horen 28 graden.
0: 28 graden, hier. Het is echt perfect weer voor een zondagse barbecue.
2: Ja, maar
0: je gaat barbecuen met wie?
2: Met een maatje van mij, zijn vriendin en de kids en mijn vriendin.
0: Nou, gezellig. Wat gaat erop? Wat vind je het lekkerste van de barbecue?
2: Dan toch wel een hamburgertje.
0: Hamburgertje, lekker man. Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, ga daar vast naar uitkijken. Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke kop stond er boven dit fragment? Gaat om dit stukje. Goed luisteren.
3: Dit klinkt nu natuurlijk nog een beetje suf.
0: Ja, stond er boven. A. Nederlandse Lucas maakte trailermuziek voor The Odyssey. B. Radio-expert over het programma van Floris Molenaar op 538. Of C. Eerste kale opnames van Madonna's optreden tijdens de Pride gaan er rond. Wat denk je, Michel?
2: Volgens mij het antwoord A.
0: Antwoord A, even luisteren.
4: Lucas, die is alweer bezig met de trailermuziek voor de volgende kaskraker.
0: Ja hoor. Hartstikke goed. Ja, de trailermuziek voor de hitfilm The Odyssey is niet geproduceerd door een groot miljoenenbedrijf, maar door onze Nederlandse Lucas.
2: Ja, ik hoorde zoiets van de week inderdaad.
0: Oh, je hebt het meegekregen in het nieuws.
2: Ja, ik zag filmpjes erbij komen op TikTok, daarom herkende ik het stukje.
0: Kijk eens, ja, zo gaan die dingen. Ben je zelf een filmliefhebber?
2: Nee, niet echt, nee.
0: Niet echt?
2: Nou. Nee.
0: Maar dan moet je het maar van de TikTokjes hebben, hè? Dat je daarvan allemaal je filmkennis opbouwt. Heel goed. Ja, ik heb datzelfde. We kunnen elkaar de hand schudden. 538 Strandlaken, komt je kant op. Was het goede antwoord, man. En een fijne zondag en een gezegende barbecue gewenst.
2: Super, dankjewel en een fijne uitzending.
0: Hoi.

0: David Guetta, nieuwe muziek bij 538 Human hoor je. Elke week hoor je Arie van de Ochtendshow met een mop.
1: Er is een kerel die heeft helemaal gek van die Titanic. En dat heb je helemaal gevolgd. En dat blijkt dus, is er een replica gemaakt.
2: Oh.
1: Dus die kerel die gaat er door. En dat is echt helemaal levens. Echt, dus hier gaat die Titanic gaat die op. En die loopt er in de rond. Hij denkt, nou, helemaal fantastisch. En die duikt op een gegeven moment een dingetje in. En die komt in het barretje terecht. En die gaat aan het barretje zo zitten. Komt die overnaam toe. Hij zegt, kan ik wat inschenken voor u? Nou, zit hij fantastisch. Hij zegt, wat kan ik voor u? Hij zegt, nou, doe maar een whiskietje. Hij zegt, nou, lekker zitten. Hij zegt, wil die met water en ijs? Jammer niet zoveel als de vorige keer.
0: Woensdagochtend, 9:15 in de ochtendshow. Arie en de mop.

0: Lost Frequencies, nieuwe muziek, live it all bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bericht op internet dit weekend over een hond die moest overgeven bij de dierenarts. Maar hij had daar iets bijzonders in zijn buik zitten. Daarom moest hij overgeven. Wat dat was, hoor je zo.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Tour.
1: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
1: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ik kom

0: spelletjes spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: 538 Nieuws. 4 uur.
6: Bij Athene is een ongeluk gebeurd met twee blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. En bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens zijn een automobilist uit Oosterhout en zijn hond omgekomen. De auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht. Een andere auto werd geraakt door een brokstuk van de verongelukte wagen, maar daar raakte niemand gewond. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Situatie op het weekend. Wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A7, Zurich ten Oever bij de brug over de Stevinsluizen. 8 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles. 10 en datzelfde geldt op de A76 richting de grens. Door de controles de weg dicht. 12 minuten. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Hengelo Deventer. Hectometerpaal 110.3. A2 Eindhoven Den Bosch 134.3. En de A6 Jouwen Emmeloord 282.7. A12 Maarn Utrecht 75.0 en de A15 Maasvlakte Rotterdam 46.3. A27 Almere Hilversum 112.6 en de laatste de A30 Ede Barneveld. Onbegrensd gemeld in het zondagmiddag zonnetje bij hectometerpaal 16.2.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: 538. Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Company.
13: Oeh la la.
14: Floris Molenaar.
7: Het verhaal over een hond die wormen in zijn buik had, maar niet zomaar wormen. Hele verhaal over 6 minuten. En dit is Taylor Swift.
14: Radio

0: van Kingdom of Fear. Ben jij een snoepkont?
1: 538.
0: Ja, dat je één type snoep hebt waar je ongelooflijk gek op bent. Dat als je met een zak op de bank gaat zitten, dat je dat ding gewoon in één keer leegvreet. Ik heb dat wel hoor. Apenkoppen, schoolkrijtjes, van die piramides, van die droppiramides vind ik lekker. Winegums. Ja, ik eet het allemaal even niet tegenwoordig. Ik ben een beetje bezig met afvallen. Maar joh, het water loopt me in de mond al.
2: Heerlijk, heerlijk,
0: heerlijk, heerlijk. Het is trouwens onderzocht, hè. Drop is het meest populaire snoepgoed van Nederland. 20% van al het snoep dat verkocht wordt in Nederland is dus drop. En dat is dan zeg maar ja, de grote hoop van alle verschillende vormen en smaken van drop. Maar drop, nee, ja, op zich, daar mogen we ook trots op zijn als Nederlanders. Het drop, echt het Hollandse snoep. Ja, ik ging erover nadenken door een bericht dat ik las dit weekend. Zo kom ik erop, over Scooter. Scooter is een beagle uit Australië, een hond dus. En die moest met spoed naar de dierenarts, want die had namelijk 1,1 kilo snoepwormen opgegeten. Meer dan een kilo aan snoepwormen. Een beetje van die gummy snoepwormen zijn. Dat heb je misschien wel eens gezien. Ja, de dierenarts die gaf er een middeltje waardoor ze over ging geven. En, maar ze komt er op zich met de schrik vanaf. Want er zaten geen giftige stoffen in dat snoep. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar ja, meer dan een kilo snoep. Ja, misschien heb jij het ook. Maar ik kan me best voorstellen hoe dat hondje zich gevoeld moet hebben. En het eten van een kilo snoepwormen. Dan voel je je toch, ja, hondsberoerd, hè?
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Lucas en Steve.
0: Kilo aan snoepwormen, een beetje van die gummy snoepwormen zijn. Dat heb je misschien wel eens gezien. Ja, de dierenarts die gaf er een middeltje waardoor ze over ging geven. En, maar ze komt er op zich met de schrik vanaf, want er zaten geen giftige stoffen in dat snoep. Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar ja, meer dan een kilo snoep. Ja,

0: 538. Ben jij komende week net zo blij als Matthijs?
1: Ja! Hoppa!
0: Vanaf morgen hier bij 538 jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: Martin Solveig en Dragonette. Hallo bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram over een gozer uit India. Die heeft een wereldrecord te pakken. Een wereldrecord opdrukken. Maar opdrukken op een hele rare plek. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Yes en Charlie Luske.
16: Het is natuurlijk een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
23: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
24: Nee, niet die ober.
23: Zullen we deze zomer weer?
24: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
25: Grand Italia.
26: Thuis in Italië.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
28: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
29: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: filmpje over een kerel uit India met een wereldrecord opdrukken. Na afloop van dat wereldrecord was hij zeiknat, maar dat was niet door het zweten, waardoor wel hoor je over 6 minuten.

0: to lose. Kan jij goed opdrukken?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, dat is een bizar goede krachtoefening, kwam ik achter. Met opdrukken. Daarmee train je de meeste spieren tegelijkertijd in je lichaam. Per oefening, zeg maar. Ik ben er niet mega goed in. Ik ben een lange gozer van 1,93. Behoorlijk wat gewicht ook. Dan is opdrukken een stuk lastiger. Dat is trouwens, hè, als je lang bent, is opdrukken ook een stuk zwaarder. Dat is, hoe langer je bent, hoe zwaarder dat soort krachtoefeningen zijn. Dus misschien, ja, als je lang bent en je krijgt wel eens commentaar dat je te weinig gaat sporten. Ja, maar goed, ja, opdrukken, dat is gewoon echt extra zwaar voor mij. Ja, ik zag een filmpje van Kamal Kaloy op Instagram. Ja, zo kom ik erop. Die heeft een wereldrecord opdrukken te pakken. Maar niet zomaar opdrukken. Hij heeft 86 push-ups gedaan onder water. Dus op de bodem van, ja, een soort zwembad is het. En dat doet hij dan dus op één ademteug. Dus diep inademen, naar de bodem en dan 86 keer opdrukken. Mocht je denken, ja, dat zeg je nou wel, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik zet het bewijsfilmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Dan zie je, we gaan. Ja, hij heeft er 2 jaar op getraind. En hij kan dus na ongeveer 6 minuten zijn adem inhouden. Bizar. 86 keer opdrukken onder water, joh. Dat is dan wat je noemt een adembenemend wereldrecord. 538 met Another. Dit is Talk to You.

Ja, Thorn bij 538, waar je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur de 50 allergrootste hits van dit moment hoort. In de 538 op 50, gisteren nieuw binnengekomen op 48, de nieuwe Cat's Eye. Dit is

0: Styles. Niels Geuzenbroek, The Year of Summer bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik las een verhaal, vers van de pers, vandaag in het nieuws. Een verhaal over een man, een Nederlandse man, die in de auto zat en zijn navigatie volgde. Had hij beter niet kunnen doen. Wat hier gebeurd is, hoor je zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
12: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?
13: Maak er een

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: www.ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van twee blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval 1 inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen twee waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. En wielrenner Wout van Aert is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Belg won 3 van de 5 etappes. De zege in de slotrit was voor de Deen Rasmus Højbjerg Pedersen. Van Aert moest dit jaar de Tour de France laten schieten door een elleboogblessure die niet op tijd over was. Veel zon en warm. Ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Update vanaf het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 14 minuten. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk door een dichte oprit 26. En de A76 richting de grens ook door de controles 9. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Hectometerpaal 134.3. A5 Badhoevedorp-Hoofddorp 8.0. En de A10, dat is de Ring Amsterdam-Koentunnel richting de Nieuwe Meer 23.3. A15 Maasvlakte Rotterdam 46.3 en de A27 Almere Hilversum 112.6. A30 Ede Barneveld 16.2 en de A35 Wierde Hengelo 49.4. A67 de laatste Belgische grens in de richting Eindhoven op de rem bij 6.3.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One. Van Vodafone.
11: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 538. Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Hoe je navigatie in je auto je op bijzondere plekken kan brengen, hoor je over 5 minuten. En dit zijn Jennifer Lopez en David Gaan.

0: Sabrina Carpenter, Taste. Stel je ineens met je auto op een trapje hoor.
1: 538, Joris Molenaar.
0: Misschien weet je dit wel van jezelf. Ben je een goede chauffeur? Kan jij goed auto rijden? Dat je makkelijk goed kan inparkeren? Dat je het allemaal onder de knie hebt achter het stuur? Of is het een vorm van paniek als je begint te rijden? Die heb je natuurlijk ook. Helemaal geen schande. Het is misschien ook spannend. Maar ja, je hebt wel echt verschillende soorten mensen. En bijvoorbeeld, als je dan in de auto zit, volg je dan blind wat er tegen je gezegd wordt? Of denk je altijd nog zelf een beetje na over wat je aan het doen bent? Ik heb altijd mijn navigatie aan. Dus ook op ritten die ik heel vaak rij, van 538 naar huis bijvoorbeeld. Altijd mijn navigatie aan, want voor hetzelfde geld is er ineens vertraging en dan word je omgeleid. Maar dan wel altijd even kijken op het schermpje. Van ja, klopt het eigenlijk wel wat ze zeggen? Of kan ik beter gewoon mijn eigen gang gaan? Altijd na blijven denken. Wel goed om dat te blijven doen. Ik zag een verhaal in het nieuws vandaag, vers van de pers. Een Nederlander van 74, die reed in België, in Blankenbergen. Dat is een klein plaatsje daar. En die volgde blind zijn navigatie. Had hij beter niet kunnen doen. Had hij beter niet kunnen doen, want die navigatie stuurde hem van een trap af met zijn auto. Dus gewoon een trap waar mensen normaal lopen. En dat werd dus door die navigatie gezien als een weg. Dus daar werd hij zo van afgestuurd. Gevolg is dus dat hij dus met zijn auto vast kwam te zitten op een trap. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ja, dan ga je zeg maar van door een trap op je gaspedaal, sta je ineens met je gaspedaal op een trap.
1: 538.

0: closed.
1: Gizo en Zane, eyes closed.
2: De 538 ochtendshow quiz.
1: Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Er is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de doodsimpele vraag: wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week over wanneer je je bed verschoont. Wat wordt er gezegd dus op het stukje piep?
3: Je bent verschoon op zondag? Oh, ja, dat is voor mij zaterdagactiviteit.
4: Ja?
3: Zaterdagochtend is beddenverschoondag.
5: Ik meestal naar de seks.
3: Ja, dus op zondagochtend
1: twee keer per jaar. Ja, is dat A? Nou, ik heb hem dus al 6 jaar niet verschoond. Is dat B, februari voor het laatst? Of C, nou, vanochtend nog? Wat wordt er gezegd op een stukje piep? A, ik heb hem al 6 jaar niet verschoond. B, februari voor het laatst. Of C, vanochtend nog? Kom maar door met jouw antwoord A, B of C via de app van 538. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd, kun je doorgeven. Het juiste antwoord hoor je zo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals.
19: 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Het ging vanmorgen in de afgelopen week in de 538 ochtendshow over wanneer je je bed verschoont. Wat wordt er gezegd op het stukje piep?
16: Je bed verschoon op zondag? Oh, ja, dat is voor mij een zaterdagactiviteit.
4: Ja?
16: Ja, ja, ja, ja. Zaterdagochtend is beddenverschoondag.
13: Ik meestal naar de seks.
16: Ja, dus op zondagochtend ja,
1: twee keer per jaar.
13: Nee, nee.
1: Ja, wordt er gezegd A, nou al 6 jaar niet verschoond. B, februari voor het laatst. Of C, vanochtend nog. Stuur je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van
20: 538 Floris Molenaar.
1: Het antwoord hoor je over 5 minuten na Topic en Becky G. En eerst Morgan Wallen.

0: Pick en Becky G. Sorry, papi.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Elke werkdag ochtends vanaf 6 uur hoor je ze hier op 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 Ochtendshow. En voor de Ochtendshow Quiz, Kaylee aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, het is wel grappig, want ik sprak jou net even 10 seconden geleden tijdens de muziek. En toen was het net alsof ik met een cappuccino-apparaat aan het praten was. Maar je bent inmiddels weer ergens anders aan het rijden.
2: Ja, ik ben weer uit de tunnel.
0: Oh, gelukkig. Nou, fijn. Ik hoor je luid en duidelijk, gelukkig.
2: Oké, fijn.
0: Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 Ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. Kaylee, aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging erover wanneer je bed verschoont.
3: Je bed verschoont op zondag? Oh, ja, dat is voor mij een zaterdagactiviteit.
4: Ja?
3: Zaterdagochtend is beddenverschoondag.
5: Ik meestal naar de seks.
3: Ja, dus op zondagochtend.
0: Twee keer per jaar.
5: Nee.
0: Ja, Kaylee, wat wordt daar gezegd? Is dat A, nou, ik heb mijn bed dus al 6 jaar niet verschoond. Is dat B, februari voor het laatst? Of C, vanochtend nog?
2: Februari.
0: Nee. Even luisteren.
3: Ja? Zaterdagochtend is beddenverschoondag.
5: Ik meestal naar de seks.
0: Ja, dus op zondagochtend
3: twee keer per jaar.
5: Nee, februari voor het laatst.
0: Ja hoor. Hartstikke goed. Hoe vaak verschoon jij je bed?
2: Elke week,
0: heel goed. Ja. Als ik even die plekken erin, hè. Die lichtplekken. Wat verder dan? Nee. Was het goede antwoord, Kaylee? 538 Strandblaken komt je kant op.
2: Oh, wat leuk. Heel leuk.
0: Wens ik je een mooie zondag nog en rij voorzichtig.
2: Alles goed, dank jullie wel.
0: Hoi.

0: Akkermat en Rani. Hollandse House, I Love Life bij Radio 538. Misschien heb je er wel eens over na zitten denken voor jezelf. Wat nou als ik een superkracht zou kunnen krijgen? Welke zou het zijn? Ik heb voor mezelf eens even na zitten denken. Voor mij zou het zijn alcohol kunnen drinken zonder dat je dronken wordt en zonder dat je brak wordt. Marnix Westhuis, hoor je zo meteen. Wat zou bij jou zijn?
1: 1 uur slapen en dan maximaal uitgerust kunnen zijn.
0: Oh, heerlijk.
1: Dan hou je zoveel tijd over
0: 23 uur in een dag.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Kun je lekker spelletje spelen en zo.
0: Ja, zou ik heerlijk. Zo
1: je gaat Ed Sheeran zo meteen horen, Floris.
0: Ja.
1: Hij heeft een geheime superpower.
0: Wat dat is, sowieso.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakken.
3: 538
4: Nieuws.
3: 6 uur.
4: Na het ongeluk met twee blushelikopters bij Athene zou de bemanning van één van de toestellen zijn gered. Dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelredome op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 14 minuten. En ook op de A76 Geleen richting Keulen richting de grens. 8 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. 134.3. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 46.3. A27 Almere richting Hilversum 112.6. En ook oppassen op de A30 Ede richting Barneveld bij 16.2.
6: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Alle verf, super voordelig.

Amsterdam bij Radio 538. Een hele goede avond. Dit zijn de lekkerste hits. Terwijl je wacht op het vlees van de barbecue. Of als je vandaag door de hitte helemaal geen zin had om te koken. De bezorgscooter. Misschien staat hij zo meteen wel voor de deur. En over wachten gesproken. 11 jaar. Zo lang hebben fans van Ed Sheeran en Martin Garrix moeten wachten op die samenwerking. Gelukkig hoor jij hem binnen nu en 10 minuten bij 538. En dan hoor je ook welke geheime superkracht Ed Sheeran heeft.

0: dat zorgt er niet alleen maar voor dat ze rood haar hebben en een wat lichtere huid krijgen. Maar dat heeft ook invloed op de manier waarop het lichaam pijn verwerkt. Dus bij sommige pijnprikkels bleken roodharigen daardoor veel later pas echt de pijn te voelen. Nou, dat lijkt mij echt super. En het is niet dat ik per se een hele lage pijngrens heb, maar ja, het moment wanneer ik voor de zoveelste keer weer mijn kleine teen stoot.
1: Oeh, die doet pijn.
0: Ja, dan weet de hele straat dat ik geen rood haar heb. Nee, die pijn voel ik direct. Goedenavond, mijn naam is Marnix. Dit is nieuwe muziek bij 538 van Sven Siliene.

Martin Garrix en de meest bekende roodharige van deze wereld. Niet te verwarren met de kleine zeepbemin, die is ook roodharig. Nee, het gaat over Ed Sheeran. Hè? Je hoort hem met Repeated bij 538. En roodharigen zoals Ed Sheeran hebben een geheime superpower. Veel roodharigen hebben namelijk een bijzonder variant van het MC1R-gen. Dat gen

0: Miracle bij Radio 538. Voor onderweg is Somber met Homebreaker. En 8 van de 10 jongeren geven dus toe dat ze hier last van hebben. Dat heeft niks te maken met iets wat je in de slaapkamer doet. Wat wel, dat hoor je zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 15% extra korting op alle sale.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Wat ga jij morgen doen? Schillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving. Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en

0: 8 aan de 10 jongeren in Nederland maakt zich hier schuldig aan.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Dat is uit een onderzoek gekomen van State of Youth NL. Die onderzoeken van alles, onder andere geldzaken onder de leeftijd 12 tot en met 29 jaar. En het gaat dus over iets waar David Guetta op zijn 20ste ook schuldig aan is geweest. Namelijk zeer impulsief iets kopen terwijl je daar eigenlijk geen geld voor hebt. Want David Guetta was op die leeftijd praktisch blut. Zeg maar net genoeg geld voor een croissant of een baguette, weet je wel. En toch besloot hij zijn allerlaatste beetje geld in één winkel uit te geven. En precies die impulsaankoop veranderde zijn hele leven. Hij wilde DJ worden. Hij dacht, ja, hoe ga ik dat doen? Dus hij liep een Amerikaanse platenzaak in Parijs binnen. Daar kocht hij platen die ze eigenlijk nog helemaal niet kenden in Frankrijk. Die ging hij draaien en daardoor is hij de wereldberoemde DJ Guetta geworden die wij tegenwoordig kennen. En die hoor je dan nu weer samen met Bebe Rexha bij 538. Dit is Sad Girl.

is begonnen naar helaas de laatste Formule 1 race op het circuit in Zandvoort. Maar dat betekent wel nog meer enthousiasme en nog meer oranje gekte op de tribunes. Kortom, een weekend waar raceliefhebbers echt bij willen zijn. En jij kan erbij zijn, want vanaf morgenochtend maak je hier bij 538 drie weken lang kans op weekendtickets. Dus dan ben je bij de vrije trainingen, de sprintrace, de kwalificatie en natuurlijk ook de hoofdrace op zondag. En als kers op de taart zie je Martin Garrix, want hij sluit zondag na de race af op het hoofdpodium met een live set. 538.nl voor alle details over de tickets voor de Formule 1. En dit is de nieuwste van Martin Garrix en U2.

0: en El Mismo Sol bij 538. Altijd leuk om van je te horen wat je op deze zondagavond aan het uitspoken bent. Dat kun je laten weten via de gratis app van 538. Deden ook Janneke en Renate. Stuurden: mijn moeder en ik zitten heerlijk aan de kaasfondue vanavond. Nou, lekker zeg. Hé, hey, wel een voordeeltje. Je hoeft er geen kaars onder te zetten. Nee joh, het is zo warm, dat smelt gewoon vanzelf.
1: En iedereen lag in een deuk.
0: Het is 538 met de lekkerste hit voor je zondagavond. Mijn naam is Marnix. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. I'm

0: was Blue en Edge of Desire bij Radio 538. Als je dit nog doet terwijl je vrijgezel bent, ja, dan blijft het waarschijnlijk nog even zo dat je vrijgezel bent. Die goede tip voor jezelf op die, of die single vriend of vriendin, je hoort het zo meteen bij 538.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Boah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
3: Italia. Thuis in Italië.
2: Chris?
4: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Fred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Tanja Jess en Charlie Luske.
1: Ze is een hartstikke mooie vrouw en zij is zo goed gelukt als mens.
0: Midushi, wat is dan liefde? Vanavond om 9:30 op 6 en op Kijk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: 538 Nieuws.
10: 7 uur.
11: Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt 1 van de 2 mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Vrouwentour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigt in de massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève met de gele leiderstrui om haar schouders. En die draagt ze dus morgen ook nog. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Binnen nu in 2 minuten de Cameron Whitcomb voor je. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 14 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook bij de grens. 14 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen op de A1 Amersfoort bij 41.4. A2 Eindhoven richting Den Bosch 134.3. A2 Echt richting Weert 223.5. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 46.3. A16 Dordrecht richting Breda 46.5. A28 Zwolle richting Amersfoort 90.8. En ook oppassen op de A30 Ede richting Barneveld bij 16.2.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: 538.
5: Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
12: Wat moet je absoluut niet doen als je nog single bent? Je

Deed het pijn toen je uit de hemel viel? Is het hier zo warm of ben jij zo heet? Of wat dacht je van deze? Heb je een platte grond? Want ik ben verdwaald in je ogen. Gadverdamme. Als deze zinnen je bekend voorkomen omdat je ze zelf gebruikt of iemand ze ooit bij jou heeft geprobeerd, dan wist je dit waarschijnlijk al. Uit onderzoek blijkt dat klassieke openingszinnen maar in ongeveer 5% van de gevallen echt succesvol is. Kortom, als je niet meer single wil zijn of je kent een vriend of vriendin die nog single is, het advies, gebruik ze gewoon lekker niet. Wat staat er in het onderzoek wat dan wel werkt? Nou, je moet gewoon jezelf voorstellen. Ergens naartoe lopen en zeggen, hallo, ik ben hier die. Gewoon lekker een normaal gesprek beginnen en vooral jezelf zijn. En nu heb ik zelf nogal makkelijk praten. Ik heb namelijk ook nog nooit een openingszin gebruikt. Mijn vriendin, Frederik en ik. Wij kennen elkaar van de werkvloer, dus ik denk dat mijn allereerste zin tegen haar was, ja, niet heel romantisch. Heb jij die mail toevallig al doorgestuurd? Snap je? Ja, daar spat de romantiek ook niet vanaf, snap ik. Hey, goedenavond. Mijn naam is Marnix. Dit is de 538 Dance Smash, nieuwe van Ugel.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Dit is heel belangrijk voor iedereen die in een auto rijdt. Vooral als je last hebt van een chronisch zware rechtervoet. Want vanaf morgen start in vrijwel heel Europa de Flitsmarathon. Dus van het Gardameer tot aan Gouda, wees gewaarschuwd. Let op je snelheid. En hopelijk ga je dit niet vergeten door dit liedje.
1: Wat is het jammer als je te hard rijdt en een boete pakt.
2: Let op, flitser.
1: Gebruik die cruise control op de rechterbaan. Even geen bank gas.
0: 538.
3: Marnix Westhuis.

0: As It Was bij Radio 538. Jij lijkt stiekem misschien meer op een muziekartiest dan je al denkt. Heeft niks te maken met zingen of dansen, gewoon met iets wat misschien dagelijks gebeurt. Details sowieso bij 538.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: de stoep.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia. Van Jumbo.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier. De summer.

0: makkelijke tour.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: 538 Marnix Westhuis.
6: Shakira, Burna Boy, hoor je zo na Davina Michel. Dit is Til Champagne. Radio 538.

Jij lijkt misschien meer op een muziekartiest dan je denkt. En dan gaat het helemaal niet per se over je zangtalent of je dansmoves. Er is natuurlijk een reden dat zij de muziek luisteren maken en dat wij het luisteren. Maar ja, je kunt wel gewoon precies dezelfde gewoontes hebben als bijvoorbeeld Burna Boy, die je net hoorde bij 538. Hij heeft echt een hekel aan kleding passen. Ja. Dus hij bestelt gewoon van alles in verschillende maten. Dan laat hij bij hem thuiskomen, dan past hij het even. En ja, wat goed zit, dat bewaart hij. En alles niet, ja, dat gaat dus weer terug. En daar herken ik me eigenlijk wel in. Zeker uit de tijd dat ik nog, nou, ik denk een kilootje of 30 zwaarder was dan dat ik nu ben. Ik ben nu 83 kilo, nou, reken uit. Ja, in die tijd bestelde ik voor mezelf gewoon standaard een L en een XL, omdat ik het gewoon niet wist. En dan, ja, keek ik thuis wat maar het lekkerste zat. Nou, ondertussen weet ik, een L'tje is meer dan prima. Maar ik vind het wel grappig hoe dat gaat, want soms pak ik uit automatisme online nog steeds een XL. Dus blijkbaar val je sneller zelf af dan, ja, de maat in je mandje. Goedenavond, mijn naam is Marnix, de lekkerste hit voor je zondagavond. Met nu de nieuwe van Just A Little.

0: Frequencies en Live It All bij 538.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: En om nog even in die weekendsferen te blijven, er is een hele goede reden om uit te kijken naar volgende week vrijdag. Dan start natuurlijk het volgende weekend, maar iedere eerste vrijdag van de maand organiseren Bas en Dylan van de 538 avondshow Vrienden Vrijdag. Dat is de allergezelligste vrijmibo van Nederland in de kroeg. Hier bij Radio 538. En jij en je vrienden zijn hartstikke welkom om mee te proosten op het weekend. Aanmelden, supersnel en makkelijk via 538.nl. Maar stel, je kan er niet bij zijn, maar je kan wel luisteren naar Vrienden Vrijdag. Dan maak je ook nog eens kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Hoe lekker is dat? Je wint het hier bij 538. Met de Bouwsta voor je onderweg naar Direct. Dit is 90's Kid.

0: Saab Magnetic bij Radio 538 met zometeen een bizarre onthulling over de vader van een van de 538-dj's. Ja, die heeft, terwijl het hoogzomer is, iets in huis. Nou, je snapt het echt niet. Hoe het zit, je hoort het zometeen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen 1/2 uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. 538 Nieuws.
10: 8 uur.
11: Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van twee blushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapot geschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Met op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer door Flitsmeister. Nog een vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens 17 minuten vertraging. 10 minuten langer dus. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens. Daar wel 7 minuten vertraging. Er wordt einde van je zondagavond ook nog gecontroleerd op de snelheid. Oppassen A2 Eindhoven richting Den Bosch 134,3. A2 Den Bosch richting Utrecht 62,9. A10 Koentunnel in de richting van de Nieuwe Meer 26,9. A15 Maasvlakte richting Rotterdam 46,3. A28 Zwolle richting Amersfoort 65,8. En ook oppassen op de A30 Ede in de richting van Barneveld bij 16,2.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: 538. Win vanaf morgen bij 538. Exclusieve weekendtickets voor.

0: Lopez, David Guetta, Save Me Tonight bij Radio 538. Zoals je waarschijnlijk hebt gehoord, dit is niet Julia. Klopt, die zat lekker op een festival te feesten. Mijn naam is Marnix. Julia was er vanmiddag wel. En ja, zij heeft iets onthuld over haar vader. Hij heeft iets in huis hangen. Nou ja, het is hoogzomer. Je snapt gewoon bijna niet dat het gebeurt. Aanleiding ervoor. Vanaf wanneer mag je eigenlijk aan kerst denken?
1: Ik denk dat mijn vader het echt waanzinnig vindt. Mijn vader is echt zo'n kerstfanaat. Hij is echt obsessief met kerst.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, hij heeft het hele jaar door ook kerstlampjes in huis hangen. Serieus, als je aan hem vraagt, gewoon op een random dag van... Yo, pap, hoeveel dagen nog tot kerst? Weet hij altijd het antwoord. Letterlijk, altijd.
0: Nou, weet je wat? Bel hem maar op dan.
1: Nu?
0: Ja? Nou wil ik het horen ook.
1: Zou ik hem bellen?
0: Ja, en dan vraag maar hoeveel dagen tot kerst, pa.
1: Dat valt echt heel hard door de mand als hij dat nu niet goed heeft. Even kijken hoor. Ik ga hem live bellen.
0: Oké.
1: Als het goed is heb ik hem op jouw lijn. Ja. Oh ja. Oh, ik hoop zo dat hij opneemt. Volgens mij is hij ook aan het werk. Oh, ik hoop zo dat hij het goed heeft. Hij mag me echt niet laten hangen nu. Kaspertje!
0: Nou, jij staat op de zwarte lijst in zijn telefoon, geloof ik.
1: Hij is aan het werk.
2: Wat
1: dacht je? Hey, pap!
2: Hoi.
1: Hallo. Hoi.
2: Hallo.
1: Ik heb even een hele gekke vraag.
2: Oh jee.
1: Oh jee.
2: Wat kan ik voor je doen?
1: Hoeveel dagen tot kerst?
2: Nou, ik weet dat het begin van de week 150 was. Dus dat zou nu zo'n beetje ergens rond de 145, 146, 144. Ik denk 145.
1: Oh, ik ga het even opzoeken.
0: Ik heb het al opgezocht. Het is op de dag afgoed.
1: Nee! Dat meen je niet!
0: 25 december 2026, eerste kerstdag. Dat duurt nog 145 dagen, ja! Martijn en Julia, je hoort ze in het weekend vanaf 12 uur bij Radio 538. En dit is de nieuwe 50 Favorite. Ella Langley, Choose in Texas. Yeehaw.

0: zomer. Jouw 538.
1: Eerlijk zeggen. Kun jij op vakantie gaan zonder dat je gestoord wordt door je werk? Dat is heel moeilijk. Dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ze zeggen dat je volgens mij tussen 2 weken nodig hebt voordat je echt helemaal niet meer aan werk kunt denken. Nou, Maurice, die checkt net in via de gratis app van 538. Hij heeft al vakantie. Maar hij is wel zo sympathiek om zijn collega's even te helpen met de storing. Dit stuurde hij namelijk.
2: Vakantie. Maar toch even helpen. Storingie. Gewoon doen. Goedjes, Maurice.
1: Lekker bezig, Maurice. Dit is het nieuwe van Kai.

0: Juanes, La Camisa Negra bij 538. Traditie op de zondagavond van Radio 538. Jij mag gaan bepalen of iets wel of niet goed genoeg is voor de radio. In Maak het of Kraak het. Met vanavond de snelst groeiende Engelse DJ van dit moment.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: op de radio. Met vanavond in Maken of Kraken het nieuwe muziek van Silva Bumpa. Misschien dat die naam je nu nog niet zo heel veel zegt. Het is een van de snelst opkomende DJ's in Engeland. Hij is pas een paar jaar geleden begonnen met het uitbrengen van muziek. Stond dit jaar al op Coachella, een van de grotere festivals van dit moment. En zijn sound is helemaal gebaseerd op de rave en garage muziek. Een beetje 90s meets zero's. Een beetje die hoek. En met On Tonight lijkt het erop dat hij wel eens zijn eerste grote hit zou kunnen pakken. Maar de belangrijkste vraag is, ja, wat vind jij er eigenlijk van? Dat kun je laten weten in de gratis app van 538. Wil je dit maken of kraken? De nieuwe van Silva Bumpa.
1: Vandaag in Maak het of Kraak het.

Silva Bampa on tonight. Maak het. Wat vind je ervan? Wil je dit vaker horen op 538? Dan stuur je maken. Vind je niks? Dan stuur je het woord kraken. Vrij simpel, toch? Dat doe je via de gratis app van 538. Als je die opent, dan open je rechtsbovenin dat WhatsApp-icoontje. Dan kun je het laten weten wat je ervan vindt. Maken of kraken. Nog leuker? Spreek het even in. Hoor je zometeen jezelf terug op 538.

0: vind jij van de nieuwe Silva Bumpit On Tonight? Traditiegetrouw bij de zondagavond van 50 mag jij namelijk bepalen of muziek wordt gemaakt of gekraakt. Dat kun je laten weten via de gratis app van 50. Dankjewel voor het geven van je mening. Even een paar van de audio-appjes ertussenuit vissen. Dit stuurde Frans.
1: Jeetje, nou dit is echt een kraker. Wat een verschrikkelijk nummer. Liever Rutger van Barneveld.
0: Ah, ieder zijn ding, dat kan natuurlijk. Wat vindt Niels ervan?
2: Silva Bumpa, zeker maken. Wat een plaat, ongekend.
0: Oké, staat genoteerd. Dit is Maxime.
3: Dit noemen we gewoon keihard kraken. En niet maken.
0: Ja, het lijkt nog spannend te worden hoor, Thierry.
4: Klinkt lekker, maken.
0: Dit is Wendy.
5: Wat een heerlijke plaat. Ik zeg maken.
0: En dit is Jolien.
6: Een dikke maken voor Jolien en Frank. Groetjes.
0: Nou, het is wel spannend, maar wat wordt het? Maken of kraken? Silva Bumpa is gemaakt. En dat betekent dat je hem volgende week sowieso nog een keer gaat terughoren bij Radio 538. Dit is Marshmello, Another Drink.

fout gaan met of bij haar auto. Vorige week nog. 10 liter witte verf. Zo, helemaal verspreid over de achterbank. En Lien komt net binnenlopen. Er is weer iets aan de hand met de auto. Hoe het zit, je hoort het zo meteen. Bij Jordi en Lien bij Radio 538. En dit is Afrojack. In my world.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 9 uur.
6: De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ, de Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet. AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veerman speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
7: Michiel, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op hier met 1 vertraging. Dat is op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 10 minuten. En de flitsers die krijg je van Lien.
8: Op de A1 richting Hengelo bij Deurningen hectometerpaal 166.2. Op de A2 richting Den Bosch bij Liempte hectometerpaal 134.3. De A13 richting Rotterdam bij Delft hectometerpaal 7.6. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 46.3. De A16 richting Dordrecht bij Zwijndrecht hectometerpaal 32.6. En de laatste de A16 richting Breda bij Breda hectometerpaal 72.0.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
4: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
7: Waarom is er een specifiek onderdeel van de auto van Lien gestolen? Je hoort het zometeen. Topic en Becky G ook naar Maal Smit. Hier is Drive Safe.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi, hoor je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond tussen 11 minuten over 9. Een avond waarop er wederom weer iets gebeurd is met de auto van Lien. Was het nog een week of wat geleden dat er een blik met 10 liter witte muurverf in haar kofferbak overspatte. Is er nu weer iets anders aan de hand? Aangezien er waarschijnlijk iets van jouw auto is afgestolen waarvan je je kan afvragen waarom in hemelsnaam zouden ze dat doen?
1: Ik denk echt dat de 538-luisteraar ondertussen moet denken dat ik mijn auto aan het mishandelen ben. Maar dat is echt niet zo. Ik ga zo voorzichtig met die auto om. En ik ga vandaag juist naar de wasstraat. Omdat ik denk, die auto is vorige week helemaal muurverf vrijgemaakt. Hij is super schoon. Ik ga naar de wasstraat, want ik wil hem schoon houden.
0: Ja.
1: Ben ik dat ding aan het afspuiten, zie ik in één keer dat de koplampsiering van die auto footsie is. Dus ja. je hebt de Mini Cooper, de koplamp.
0: Ja, ja, ja.
1: Er zit een soort siering, een kapje omheen.
0: Gewoon een chrome zilveren lijstje zit eromheen, zeg maar.
1: Ja. En dat zit echt wel stevig gewoon ingeklikt, zeg maar. Je moet dat echt wel een soort van eronder gaan zitten om dat los te wrikken eigenlijk. En dat is gewoon weg aan de rechterkant.
0: Nou zie je wel vaker dat er echt complete koplampen uit BMW's of Mercedes en zo. Het gebeurt best wel vaak dat er onderdelen gejat worden van auto's. Maar van deze stond ik ook wel even te kijken. Want ik denk, zo'n sierring. Zeg maar, waarom? Ja. Want jij hebt even opgezocht hoe duur zo'n siering is.
1: Ja, dat is vijftientjes.
0: Vijftientjes?
1: Vijftientjes, dan ben je er wel. Dan denk ik, misschien miste diegene dan ook net aan de rechterkant de koplampsiering van zijn Mini. Maar ja, mocht je hem hebben, laat het weten via 538.
0: Nou zijn we ook eventjes in de dashcambeelden van jouw auto gedoken. Althans, onze Daniek van Teun en Toeverlaat achter de schermen, die is nu door al die beelden heen aan het gaan. Tot nu toe heeft dat nog niks opgeleverd, maar als we een vermoedelijke dader zien.
1: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat er iets op die dashcam staat. Dat is toch, dat is fantastisch.
0: Dat zou wel leuk zijn, ja. Nou, we houden je vanavond op de hoogte. 538 Jordi en Lien hier op je zondagavond. Lekker door naar 12 uur. Met Calvin Harris, Jesse zometeen. Nieuwe muziek van Cat's Eye, Iris Animal.

0: Ja, whenever is Jazzy Satisfy, hoorde je op 538. Het is zondagavond, Jordi en Lien hier op de radio. Hey, stel hè, jij bent bevriend met iemand. En dat ben je wel al flink wat weekjes inmiddels. En je hebt een nieuw huis gekocht. Nodig je dan diegene ook uit in je nieuwe huis? Dus zeg je dan tegen diegene van, joh, kom gezellig eventjes langs, want er komen wat meer mensen. Komen langs in mijn nieuwe huis. En die ene collega die jij ook kent, waar je al heel lang ook collega's mee bent, die komt.
1: Ja, ik ga hier echt stoppen. Wat ben je toch een naar mannetje af en toe. Oké, lieve 538 luisteraar, ik heb net een nieuw huis gekocht. En ik ben nog helemaal bezig met de verbouwing en het verven en dingen. En ja, gisteren was inderdaad Marnix even over de vloer. Marnix Westhuis, die we ook allemaal kennen.
0: Die
1: kwam even kijken. En nu is Jordi op zijn teentjes getrapt, omdat hij nog niet het huis heeft gezien.
0: Nou, het was nog erger, want ik zei dit tegen jou. Ik zei, oh, is Marnix langs geweest gisteren? Ja, oh leuk. En waar blijft mijn uitnodiging dan? En toen zei jij, ja, maar hij heeft zichzelf uitgenodigd. Waarop ik een uur later moet gaan horen dat...
1: Kijk, het ding is, ik zeg altijd gewoon tegen iedereen, kom gewoon langs wanneer je wil en gezellig. En dan als je die op de app toevallig een keer spreekt, nou dan zeg je, nou, ik heb toevallig vanavond tijd. Maar dat hebben wij dan net niet zo op die manier gehad. Maar kom gezellig langs volgende week,
0: Jordi. Ja, dat initiatief moet ook vanuit jou komen. ze hebben zelfs perips gegeven gisteravond, lekker.
1: Volgende week zaterdag,
0: ik
1: zie je dan. Gaan wij
0: sperrips
1: eten.
0: Waar was ik?
1: Goed?
0: Ja. Dan moet ik even kijken of ik wel kan. Goed. 538, zondagavond, Jordi en Lien hier. Met nu de script. It is If You Could See Me Now.

0: The Script. If You Could See Me Now, hoorde je op 538. Jenning de Bo en Joy Beunen. Je kent ze waarschijnlijk wel van de schaatswereld. Maar ze hebben allebei een soort van bijzondere relatie met Kjeld Nuijzer ook nog bij. Kjeld Nuijzer natuurlijk, hè, de vriend van Joy Beunen. Die hebben een soort van strijd onderling. En daar hebben ze het al een keer tegen elkaar opgenomen op de schaatsbaan. Toen verloor Jenning de Bo van Joy. Vandaag hebben zij weer een strijd gedaan. Op het circuit dit keer.
1: Leuk.
0: Wat daar de uitslag van is, dat hoor je zo. Want we bellen even met Joy Beunen.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: 538 Jordi en Lien.
22: Zometeen Joy Beunen aan de telefoon. Ook Damiano David hoor je.

0: op 538. Jordi en Lien op de zondagavond. En een paar maanden geleden won Joy Beunen de eerste Battle of the Sexes van Jenning de Bo op het ijs. Ja, na 3000 meter wist zij hem te verslaan. Vandaag kreeg Jenning zijn kans op revanche. Dit keer niet op schaatsen, maar op het TT-circuit in Assen. Ze racen namelijk tegen elkaar in auto's. En aan de telefoon, Joy. Joy, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hoi. Mag ik eerst even zeggen, Joy, dat ik onwijs jaloers op je ben dat jij nu wel in Emmen bent, bij de Gouden Pijl, waar ook Kjeld Nuis mee fietst vandaag.
2: Ja, klopt.
0: Want ik kom zelf uit Emmen en er is eigenlijk niks leukers dan de Gouden Pijl in Emmen.
1: Ja?
0: Ja.
2: Er wordt hier wel een mooi feestje gegeven inderdaad.
0: Dat wel,
2: maar ik sta bij de profronde nog steeds, dus maar, geen feestje.
0: Hoe doet hij het?
2: Nou, ze zijn bijna klaar, maar het gaat hartstikke goed.
0: Okay,
2: hij zit er nog bij.
0: Joy, dan eventjes over jouw eigen race vanmiddag. Want na die strijd op de schaatsbaan, hoe kwam ineens dit idee dan omhoog op het circuit?
2: Nou, eigenlijk via onze sponsor, de ICT-specialist, die heeft korte lijntjes met het race-event. En hij vroeg eigenlijk aan ons of wij het leuk zouden vinden. En ja, nou, zo'n kans laten we natuurlijk niet gaan.
0: Nou, zullen we dan maar alvast zeggen gefeliciteerd, want jij hebt uiteindelijk gewoon gewonnen.
2: Ja, maar dat was ook echt geen partij. Er moet echt wel iets beters komen, want dit was echt makkelijk.
1: Hoe is het verlopen dan?
2: Nee, het ging hartstikke goed. Het was echt heel erg leuk om dit te doen. En we moesten drie keer over starten eigenlijk. En dan over de finishstraat. En dan elke keer drie keer over. Dus best out of three. En de eerste won ik. De tweede liet Jennings zijn auto afslaan. Dus dat was, toen was het eigenlijk al gedaan.
0: Nu staat het dus eigenlijk 2-0 tussen jou en Jennings. Ik kan me niet voorstellen dat hij het hierbij wil laten.
2: Nee, nou ja, hij zei ik moet het even verwerken, maar het lijkt me leuk om zeker dit te blijven doen en iets het jaarlijks te doen. Maar wat de volgende wordt, ik heb nog geen idee.
0: Nee, niet nul? Is er niet al een stiekem sport of iets verzonnen waarvan je denkt van nou, dat gaat hem worden?
2: Nou, ik vind heel veel leuk, dus dat is een beetje het probleem. Maar dan moet Jenny iets vinden waar hij dan goed in is, zodat hij van mij kan winnen. Maar
1: of juist iets waar jullie allebei nul ervaring in hebben. Want had je ervaring met auto's of racen? Of?
2: Nee, ik heb inderdaad wel een paar keer op het circuit gereden. Dus ik had daar in principe al wel een beetje voorsprong in. En ik ben schakelen wel gewend. En dat was Jenning natuurlijk absoluut niet. Dus dat, ik had natuurlijk wel voorsprong in dat opzicht. Maar inderdaad, echt iets doen dat we allebei nog nooit hebben gedaan. Dat lijkt me best wel lachen om te doen.
0: En Joy, om alvast eventjes vooruit te blikken na deze zomer. Hoe gaat het schaatsseizoen eruit zien voor jou, denk je?
2: Nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Maar de planning voor het schaatsen is net bekend. Dus uiteindelijk beginnen we gewoon weer met een wereldbeker kwalificatietoernooi. Dus ik moet me gewoon weer plaatsen voor de wereldbekers. En vanaf dan zien we wel verder.
0: Ik hoor eigenlijk heel veel kanten en weinig stress.
2: Nou ja, eigenlijk wel. Na zo'n Olympisch seizoen is de grootste stress er wel een beetje van af. Maar ik denk dat als straks de winter begint dat ik echt wel weer zenuwen krijg hoor. Ik had vandaag alweer zenuwen, alleen al in de auto met dit wedstrijdje. Dus laat staan hoe de zenuwen zijn als straks het seizoen weer begint. Maar voor nu voel ik me goed en heb ik er zin in. Dus,
0: is het dan ook al te vroeg om te vragen of je ergens in je hoofd misschien al bezig bent met een nieuw Olympisch seizoen over 4 jaar?
2: Nou, daar had ik nog wel een beetje moeite mee. Dat voelt maar in mijn hoofd nog heel ver weg. Dus op dit moment ben ik nog niet bezig met de volgende spelen. Maar ze zijn wel in eigen huis. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Ja, zeker. T-Alf, dat is wel fantastisch. Ja, daar moet je eigenlijk bij zijn, Joy. Ik wil je niet te veel druk op leggen. Nou, ben ik de laatste die dat doet, denk ik. Maar...
2: Nee, ik zou daar zeker een gouden medaille willen winnen. Want dat was eigenlijk afgelopen seizoen het doel. Dat is niet gelukt. Dus ik hoop dat wel waar te maken over 4 jaar.
0: Ja. Joy, dankjewel. Succes daar nog eventjes in Emmen. Doe de groeten aan Kjeld als hij straks finisht.
2: Ja, zal ik doen. Volgens mij is hij nu bezig met het laatste rondje. Dus,
0: Dan ga ik je niet langer ophouden. En bel ons bij de volgende strijd met Jenning. Dan gaan we dat ook weer volgen.
1: Geniet ervan.
2: Heel leuk, zou ik doen.
0: Fijne avond, Joy.
1: Doei.

0: Sommelier en Morning hoorde je op 538. Heb jij wel eens een sekslijn gebeld?
1: Nou, wat een persoonlijke vraag, Jordi.
0: Ik weet het. Zometeen gaan we het er even over hebben. Maar ja, als het zo is, dan mag je dat vrij bij ons opbiechten. Ook anoniem. Maar zometeen leggen we je uit waarom.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Verschoon.

0: Toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan den Rijn zijn vandalen losgegaan in het kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En dit was het nieuws op 538.
8: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk in Duitsland. 9 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
9: Op de A2 richting Den Bosch bij Liempte, de hectometerpaal 134,3. De A4 richting Leiden bij Hoofddorp, hectometerpaal 14,9. De A4 richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht, hectometerpaal 249,8. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam, hectometerpaal 46,3. En rustig aan op de A16 richting Dordrecht bij Dordrecht, hectometerpaal 35,6.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: 538!
5: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.
8: Heb jij wel eens een sekslijn gebeld? We gaan het er zo meteen over hebben. Ella Walker hoor je na Summer. Dit is Homewrecker.

0: Alan Walker en Heartbreak Melody hoorde je op 538. 11 minuten over 10, zondagavond. Jordi en Lien hier met weer een wetenschappelijk onderzoek onder de 538-luisteraar. De vraag namelijk vanavond is: hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens een sekslijn gebeld? Lien, wieg maar op. Heb jij wel eens een sekslijn gebeld?
1: Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik eigenlijk altijd dacht dat dat alleen voor mannen was. Dat je altijd gewoon alleen maar vrouwen had aan de andere kant van de lijn. Is dat een ouderwetse gedachte? Ik heb geen idee, maar...
0: Nee, nou, kijk, een sekslijn hoeft niet per se... Dat bedoel ik niet alleen een lijn mee waar mensen aan de andere kant met je praten en hijgen.
1: Oh.
0: Want ik moet eventjes terug in de tijd. Ik heb dit namelijk ooit als kind gedaan. Volgens mij was ik toen 11 jaar, denk ik.
1: Waarom verbaast mij dit ook weer niks?
0: Ah, dit is echt, echt het gênantste verhaal ooit. Ik was 11 en ik was nieuwsgierig. En ik had een speelzolder en op die speelzolder... daar stond ook een vaste huistelefoon. En ja, ik wilde gewoon een keer... ja, porno kijken.
1: Ja, je was gewoon hitsig Jordietje.
0: Ja, ik wilde dan gewoon, ik was er gewoon nieuwsgierig naar. Maar ja, dan moest je bellen om dat te kunnen kijken. Dus om toegang te krijgen tot die website moest je dan bellen en betalen.
1: Oké. Okay.
0: Zeg maar, naarmate je de telefoon zeg maar, dan aan die lijn hield... dus je actief aan het bellen was met die lijn... kon je die dingen kijken.
1: Nou, oh, dus je echt alleen kijken op het moment dat je het aan de lijn had?
0: Ja, precies. Raar? Dus ik heb dat nummer gebeld... en dat gezien. En nou ja, goed, dat was op een... ik denk donderdagavond of zo. Een vrijdagochtend. Toen ging ik op schoolkamp.
1: Ja.
0: En dat schoolkamp, dat duurde van vrijdagochtend tot en met... ik denk maandagochtend. En maandagmiddag kwam ik thuis... terug op die speelzolder. En daar lag die telefoon nog steeds naast de hoorn. Dus ik had nooit die telefoon opgehangen.
1: Maar heel het weekend heeft dat dus gebeld.
0: Ja, ja. En ja, die rekening die hebben mijn ouders uiteindelijk gehad. En die hebben mij daar dus mee geconfronteerd. En dat, ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet hoeveel het was. Maar het was wel echt in de honderden euro's.
1: Wat heb je gezegd? Wat was de smoes?
0: Volgens mij heb ik het toen gewoon maar toegegeven. Dat ik gewoon een keer nieuwsgierig was en dat gedaan had. Of dat ik niet wist wat het nou precies was. Of ja, zoiets.
1: Op je 11e.
0: Ja, erg hè?
1: Dat is ook jong. Hitsig Jordietje, wel. Ja,
0: hou eens op. Ach, hou eens op. Dat heeft iedereen. Dat komt een beetje in de puberteit. En nee, ja, hou eens op. Nu ben ik benieuwd. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens een sekslijn gebeld? Laat het ook weten als je het nog nooit gedaan hebt. Dus pak de 538-app erbij. Laat het weten of je wel eens een sekslijn hebt gebeld. Dat je misschien al vaker dan één keer doet. Of misschien dat je het nog nooit gedaan hebt. Ja, we zijn gewoon nieuwsgierig. Je mag het ook anoniem sturen. Dan noemen we geen naam erbij. En dan kun je gewoon je verhaal doen. Lien, hoeveel procent denk jij?
1: 20.
0: Nee, ik denk veel hoger. Ik denk dat we op de helft gaan zitten. 50%.
1: Wat?
0: 50% van de 538-luisteraar heeft wel eens een sekslijn gebeld. Denk ik, hè?
1: Dat vind ik echt heel veel.
0: Als je het er niet mee eens bent, laat het tegendeel weten via de 538-app. Alvaro Soler hoor je ook. Een nieuwe muziek van Sven Seliers. Dit is Somebody New.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 538. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens de sekslijn gebeld? Nou, net hoorde je mijn gênante verhaal dat ik als kind van 11 dat dus wel eens gedaan heb, maar dat ik per ongeluk de hoorn ernaast heb laten liggen het hele weekend tijdens mijn schoolkamp. En dat daardoor mijn ouders een rekening kregen van honderden euro's. Er komen ook wat berichten binnen in de 538-app. Jolien die stuurt bijvoorbeeld, ja, mijn vriend, die heeft dat ook op zijn 10e ongeveer gedaan. En ik heb ook ooit gebeld voor een huisgenoot van mij, omdat hij dat niet durfde.
1: Ik vind toch dat jullie er vroeg bij zijn, hoor. 10 en 11. Maar misschien...
0: Ja, hoezo? Dat is toch wel een beetje wanneer je naar je puberteit toe gaat. Op de 12e zat ik groep 8. Zoiets, ja. Dan ga je groep 8, dan ga je naar de middelbare school. Nou, misschien dat jongetjes daar eerder in zijn. Hè? Maar ik denk niet dat dat een hele gekke leeftijd is om je een beetje te verdiepen en een nieuwsgierig
1: te blaadjes in te duiken.
0: Precies. ja, oké, okay, dan om seks te hebben, dat is dan weer een tweede. Dat was ook niet op mijn 12e. Maar er komt ook een berichtje binnen van... die wil anoniem blijven. Nooit gebeld. Ik snap als aseksueel ook niet waarom ik dat zou doen. Nee. Maar dat klopt ook omdat je dan aseksueel bent, denk ik. Dus dat...
1: Fair.
0: Fair. Ook een audioberichtje van Michel.
2: Hey, Jordi. Michel hier. Ja, natuurlijk heb ik dat wel eens gedaan. We hebben allemaal van zulke momenten, toch? Dat je, ja... Je bent in een bepaalde bui, laten we denken zo. En ja, je wil wat. En je hebt geen computer tot je beschikking, zoals jij toen. Ja, ik ging gewoon bellen. Geen idee wie ik toen aan de lijn had. Maar het werkte wel. Het is gelukt. Daar ging het om toch. Ja, de kosten betaalden mijn ouders. Maar ja, ze vonden het wel oké, zolang ik het maar niet te vaak deed.
1: God, die ouders die zeiden gewoon... Oké, weet je wat? Is goed, Michel. Maar niet te vaak. Dat is toch fantastisch.
0: Dat zijn wel hippe ouders.
1: Ja, open-minded zeg.
0: Ik kreeg wel echt een preek hoor, dat het 100 euro's gekost had. Maar daar nooit meer durven doen. De uitslag. Hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens een sekslijn gebeld? Is uiteindelijk... 25%.
1: Nou, ja, dat gevoel had ik wel een beetje. Ik vond je zo hoog ingeschat hebben met 50%.
0: Ja, nee, 25% uiteindelijk. Nou, weten we dat ook weer. Is het wetenschappelijk onderzoek weer afgerond.

0: Jugal en Moving to the Sun hoorde je op 538. Ik heb ruzie gehad in de bioscoop.
1: Maak jij ook wel eens vrienden, Jordi, of niet? Jij bent alleen maar ruzie aan het maken.
0: Dat is niet waar. En je gaat erachter komen waarom. En dan ben je het ontzettend met me eens. Dat kan niet anders. Maar hoe dat zit, dat vertel ik je zo.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: With the OG's.
18: Eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
23: 538. Jordi en Lien.
0: Ja, en ruzie in de bioscoop, hoe dat zit, leg ik je zo uit. Eerst

0: Carol Whitcomb en Kingdom of Fear op 538. Ik heb ruzie gemaakt in de bioscoop. En dat is niet de eerste keer dat ik dat heb gedaan. En voordat je boos op mij wordt dat ik ruzie maak in de bioscoop, luister eventjes naar het verhaal, want ik mag toch hopen dat je het met me eens bent.
1: Ja, ik ben echt super benieuwd wat je nou gaat zeggen eigenlijk.
0: Kijk, als ik naar de bioscoop ga, dan ben ik al in mijn hoofd bezig met, oh, alsjeblieft, laat de bioscoopzaal maar bestaan uit mensen die daar komen om ook echt de film te kijken. En je zou denken dat je ook anders niet naar de bioscoop gaat als je de film niet wil zien. Maar het verbaast mij echt hoe vaak er gewoon jongeren in die bios zitten die niet eens met die film bezig zijn, maar alleen maar met elkaar. En laatst heb ik dus weer een situatie gehad. Ik ben even denken welke van de twee ik als eerste ga vertellen. Want de ene is wel daadwerkelijk heftiger dan de andere.
1: Goh, je hebt ook gewoon meerdere dingen.
0: Laat ik beginnen met de meest heftige. Die is alweer een hele lange tijd geleden. Er komt een groep van, denk ik, 11 jonge gasties die gaan in die zaal zitten. En nou, de trailers die beginnen. En kijk, als je tijdens die trailers af en toe wat tegen elkaar zegt, vind ik dat ook irritant. Dan denk ik, ja, je kunt gewoon stil zijn.
1: Maar dit is voor de film, hè? De trailers.
0: Maar de bioscoopzaal is donker. En maar oké, prima. Okay, ja. Doe lekker je ding. Als dan de film begint, dan vind ik gewoon, hou je mond. Toch, we willen allemaal de film zien, dus wees gewoon stil.
1: Eens?
0: En die gasties die waren alleen maar aan het kloten. Er werd met Snapchat gefilmd, dus de flits van de camera ging aan. Er werd over elkaar heen geklommen en gedaan. En ik bedenk me niet of ik roep ineens, jongens, als jullie die fucking film niet willen zien, ga dan die zaal uit. Waarop zij allemaal beginnen te lachen of nog meer beginnen te kutten. Waarop een gozer voor mij, ja, die wordt helemaal lijp op die jochies. Dus hij begint nog harder te zeggen, hou je fucking bek dicht. Waaronder ik al op dat moment met zo'n WhatsApp-nummer van de bioscoop aan het appen ben. Van joh, het escaleert hier in die zaal. Er moeten mensen uitgezet worden. Nou, puntje bij paaltje, dat heeft zich zeg maar tot aan de pauze en na de pauze heeft dat zich afgespeeld. Totdat de hele bioscoopzaal tegen die kinderen waren.
1: Ja.
0: En prima. That's it. Ik ben nog geïntimideerd op de wc door van die gastjes en zo. Ja, diep echt uit de klauwen. Totdat ik afgelopen keer weer met mijn vriendin samen naar de bios ging om een film te kijken. Obsession, die horrorfilm. En daar kwamen 4 mensen die zaal inlopen. 2 meiden, 2 jongens. En die meiden waren de hele tijd aan het giechelen, aan het lachen, met Snapchat aan het filmen, flitsen op die camera aan. En op een gegeven moment zit, zeg maar, mijn energie zit al in mijn hoofd. Ik ben al helemaal niet met die film bezig. Dat vind ik irritant. Ik kom gewoon om die film te kijken. Maar toen was er een vrouw in de zaal die als eerste haar mond opentrok. Dus die vrouw die zegt, als jullie nu niet stil zijn, dan loop ik nu naar beneden en dan haal ik de medewerkers bij. En zij zegt, oké, dankjewel. En die meiden die zeggen dus, ik zei nog niet eens wat. Die beginnen verder met lachen. Ja. Waarop ik in één keer zeg, als je nou gewoon niet je fucking bek dicht houdt, dan heb je hier die hele zaal tegen je. Nou, toen zijn ze de rest van de film zijn stil geweest. Ik word daar zo laaiend van. Oh, ik kan me niet inhouden.
1: Je bent echt een mannelijke variant van Karin.
0: Nee, maar dit is toch logisch, Lien?
1: Een beetje wel. Maar jij bent toch ook jong geweest, Jordi? Je zit toch ook op je 11e de sekslijn te bellen op zolder? Laat die kinderen af en toe ook gewoon even Snapchatten, joh.
0: Nee. Als je die bioscoopzaal binnenkomt, dan hou je je gewoon aan de regels. Je bent stil, je gaat lekker van die film genieten. Net als de rest die hun zuurverdiende cent aan een kaartje hebben uitgegeven, Lien.
1: Nou, zo, daar ben ik het wel mee eens. De bioscoop is tegenwoordig te duur om dan inderdaad te gaan lopen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Goed, ik ben weer een beetje rustiger geworden bij deze.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, worden die op 538. Zometeen, na 11 uur, gaan we het alweer over seks hebben. En ik wil wel eventjes bij deze op de radio zeggen dat dat niet komt door mij.
1: Nou, dit keer.
0: Ja. Hoe en wat, je hoort het zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
10: De hits van 538. Overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botaparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meldt de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Een minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
1: En dat zijn er vier. Op de A2 richting Den Bosch bij Liempt. De hectometerpaal 134,3. De A2 richting Den Bosch bij Sint-Michielsgestel. Hectometerpaal 121,2. Geen idee of ik dit goed uitsprak. De A15 richting Rotterdam. Sint-Michielsgestel? Sint-Michielsgestel. Zag ik dat goed?
0: Sint-Michielsgestel?
1: Ik weet niet.
0: Ah, zo heb ik het. Wacht even. Ik kreeg het de eerste keer niet helemaal mee.
1: Sint-Michielsgestel. Sint-Michiel. Laat mij gewoon die flitsers doen.
0: Sint-Michielsgestel. Nou, dan kan ik het zo goed doen. Ik kan het normaal altijd uitspreken.
1: Doe dan.
0: Nou, ik raak het helemaal kwijt. Ik wist het gewoon. Sint-Michielsgestel.
1: Ja, precies. Okay. Op de A15 richting Rotterdam. Bij Rotterdam, hectometerpaal 38,0. En de laatste A15... Oh, bij Rotterdam. Bij Rotterdam, hectometerpaal 46,3.
0: Het is Sint-Michielsgestel. De klemtoon ligt op Michiels.
1: Sint-Michielsgestel.
0: Ja, niet Sint... Ik weet niet eens hoe je het net zei. Maar goed, anywho. Dankjewel.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
18: Nee.
19: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
10: Win vanaf morgen bij 538 exclusieve weekendtickets voor
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
0: Nou, Lien is onderweg naar Sint-Michielsgestel.
1: Nou.
0: De bouwzaal hoor je zo.

0: 538 op je zondagavond. Jordi en Lien hier. Jordi, de Pausa en Magnetic. Nu het volop zomer is, stijgen ook de temperaturen in de slaapkamer. En het schijnt dat meer zweet ook meer zin betekent. Dat je hormonen bij hoge temperaturen meer in de mood zijn. Dat is een feit. Ten eerste omdat meer zon voor meer vitamine D zorgt. En dat zorgt op zijn beurt dan weer voor meer serotonine, het gelukshormoon. En als je je mentaal goed voelt, ja, dan heb je dus ook meer zin in seks. Een seksuoloog zegt daarbij ook, skip de missionarishouding. Want dat wil je met dit warme weer niet. Maar ga dan creatief om met, ja, locaties waar je de stomende, zwetende seks hebt.
1: Locaties? Maar ja, dat maakt toch, ja, ik bedoel, locatie is nice, maar dat maakt toch niet per se uit in, nou ja, hoe dicht je bij elkaar zit en
0: zij zegt, laat dat hete bed voor wat het is. Duik bijvoorbeeld samen onder de douche. Of als je dat zin hebt, het zwembad in. Tegen een koele muur, op de grond, op het koele keukenblad of op tafel. Dat zijn ook andere opties. En skip de missionarishouding, maar doe het op zijn hondjes. Zo kan er nog wat frisse lucht circuleren.
1: Mag ik hier wel even een klein beetje een side note bij vertellen? Geen openbaar zwembad, alstublieft. Dank u wel.
0: Nee, dat zou ik zelf ook niet zo prettig vinden als ik daar zou zwemmen.
1: Onder de douche. Wat vind jij daarvan?
0: Verschrikkelijk.
1: Oh.
0: Nou, nee, onder de douche vind ik echt het allerergste wat er is. Ten eerste heb je nooit echt de ruimte om dat te doen. Tenminste, ja, het ligt eraan natuurlijk hoe groot je douche is. Maar onze huidige douche is niet groot genoeg, vind ik, om dat lekker te doen. Het is toch altijd een beetje oncomfortabel. Okay. Jij denkt daar anders over?
1: Ja, ik vind het niet heel slecht.
0: Nee. Ik moet wel zeggen, met dit warme weer en ook code geel van morgen weer zo. Ja, mijn lijf geen polonaise hoor.
1: Nou, dat meen je niet.
0: Nee, ja, sorry. Dat wat daar net staat, meer zweet is meer zin. Absoluut niet.
1: Nou,
0: nee,
1: dus we gaan van 11-jarig hitsig jongetje op de zolderkamer naar een soort droge Sahara op het moment dat het 30 graden is.
0: Nou ja, ik hoef dat niet met het warme weer. Ik ben blij dat ik leef met het warme weer. Ik ben blij dat ik de dag doorkom.
1: Jezus, dat klinkt je als een oude vader.
0: Nee, ja, maar het is wel zo. Ja, ik heb echt minder zin hoor met die hitte.
1: Echt? Ja. Oh, niet? Nee. Of ik snap het, op vakantie ook joh. Het is inderdaad gewoon, je bent zoveel rustiger in je hoofd.
0: Ja, op vakantie 100.000%, dan snap ik het. Dan heb ik daar ook wel echt meer zin in. Maar kijk, misschien ligt het ook aan de huidige woonsituatie. 45 vierkante meter, plat dak, geïsoleerd dak. Nou, het is echt bij ons gewoon 28 tot 29 graden in huis. En in de slaapkamer, ja, dan, sorry, maar dan hebben we maar even geen seks. Dat komt wel weer, dan halen we er een winter in.
1: Er is zeg maar al weken een hittegolf gaande. Dus ik mag toch hopen dat je daar...
0: Jawel,
1: creatief
0: het is wel,
1: in geweest bent.
0: Soms moet de druk natuurlijk wel even van de ketel. Mm. En soms dan moeten de bloemetjes en de bijtjes ook gewoon...
1: Ja,
0: nee, dus het is wel gebeurd, maar ik ben daar geen fan van.
1: Goh, oké. Okay. Nou, dan zou ik de adviezen opvolgen van deze seksuologen.
0: Op zijn hondjes.
1: Ja,
0: ik. Ja.
1: Op creatieve plekken.
0: Ik moet wel zeggen, Lien, kijk, wij kennen elkaar nou ook weer niet zo lang.
1: Nee, maar...
0: Soms dan voelt het heel fijn om hierover te kunnen praten, maar het voelt soms ook een beetje dat ik denk, het is ook wel ongemakkelijk.
1: Nou, hoezo?
0: Weet je niet?
1: Hoezo? Is het ook echt zo'n glimlachje op je gezicht? Ja, helemaal rood een beetje.
0: Omdat ik denk, wat ben ik nou aan het bespreken met jou? Zo lang kennen we elkaar nog helemaal niet. Maar dat is voor jou allemaal geen probleem.
1: Bijt niet hoor, nee.
0: Oké, okay, nou fijn. Dan hoor je dat ook weer dus. Jordi en Lien op je zondagavond. Nu de favorite.
2: 538.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De

0: Check 538.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wacht niet te lang. Directlease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: 538, Jordi en Lien.
8: Davina Michel, Still Champagne, hoor je dat? Jonas Blue en Malief, hier is...

0: 538, Davina Michel, Stil Champagne, Jordi en Lien op een zondagavond.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Zo langzamerhand moeten we afscheid gaan nemen van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort in Nederland. Wat hebben we daar mooie races gezien. Wat hebben we daar Max Verstappen zien winnen. En dat is dus de allerlaatste keer deze maand augustus. Jij kan erbij zijn, want vanaf morgen maak je 3 weken kans hier op 538 op weekendtickets voor de Formule 1 in Zandvoort.
2: Ja, echt vet. Wel, ik ben wel een beetje jaloers hoor, dat je daarheen gaat.
0: Ja, en de 538-luisteraar kan er gewoon bij zijn. Dat zijn dus echt weekendtickets. Dan zie je hem dus ook echt. Het is wel grappig. Wij hebben die 538-tribunes dan aan het circuit staan. En je hebt ook de paddleclub.
2: Oh ja.
0: De paddleclub, dat is die hele fancy plek waar je dan met zo'n speciaal kaartje naar binnen moet. Er staat iedereen aan de gratis champagne.
2: Ja, daar lopen alle elite.
0: En caviar. En ja, ik heb ooit een keer de kans gehad vorig jaar om daar naartoe te mogen. Maar de grap is, het is daar helemaal niet leuk.
2: Nou, volgens mij is het ook echt gezien en gezien worden, zeg maar.
0: Ja, maar niemand is daar in die paddleclub bezig met die race. En toen zat ik daarna eventjes op de 538-tribune. Dat is gewoon de belevenis. Dat zeg ik niet omdat we die kaarten nu zelf weggeven. Dat is wel de belevenis die je wil.
2: Ja, dat zijn de echte fans.
0: Je wil aan het circuit zitten. Je wil met die wave meedoen. Je wil alles meekrijgen. Je wil de rubber wil je ruiken, zeg maar. Dat is echt de belevenis.
2: Ja, vet. Mega.
0: Dus, vanaf morgen maak je kans. Maandag tot en met vrijdag overdag. Hoor je de raceauto voorbij komen, dan moet je snel bellen. Kom je in de uitzending.

0: Avondshow op je zondag. Jordi en Lien hier. Zo mooi. Wij zitten s'avonds dan ook wel eens een beetje te fantaseren over snackies en over eten. Omdat we het gewoon op dit soort tijdstip heb je gewoon... Je krijgt gewoon trek, je krijgt honger. En toen riep ik net in de studio gewoon... Och, wat heb ik zin in halloumi.
1: Ja, ik denk echt, wat hoor ik? Wat is halloumi?
0: Ja, nou ja, gelukkig, Danique, steun en toeverlaat hier achter de schermen... die wist ook gelijk wat halloumi was. Halloumi is volgens mij, als ik het goed zeg, de enige kaas die niet smelt... als je het bakt of frituurt of whatever. Dus als jij dat bakt of je doet het in de airfryer of zo... je moet het goed bereiden, goed lang doorbakken... Nou, dan is het echt een van de lekkerste dingen die je ooit in je leven gehad hebt. Dat is echt, het is zo lekker.
1: Je bent het echt aan het aanprijzen en ik ga het ook echt halen komende week. Maar als ik het google, dan lijkt het echt plastic.
0: Ik weet het, het ziet er misschien een beetje als een blok uit. Maar echt, gelovend maak ik het een keer en je weet niet wat je proeft.
1: Nou, van de week.
0: Lien, slaap lekker zo meteen, maar eerst nog even een fijne terugreis naar huis.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan wens ik 538-luisteraar ook een hele lekkere fijne nacht. Slaap lekker en hopelijk niet te veel plakken vannacht.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Chillen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Staat ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. En bij Hoek van Holland is vanavond een grote zoekactie geweest naar een vermiste zwemmer, melden regionale media. Er werd ook een helikopter de lucht ingestuurd, maar na 1,5 uur was de man nog steeds niet gevonden en stopte het zoeken. Hij werd later, in goede gezondheid, alsnog gevonden op een parkeerplaats. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: into dust. All that I adore.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond. Ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist. En vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad opgelet. Er rijden morgenochtend in de spits minder of geen treinen door een kapotte bovenleiding. De treinen die uitvallen zijn intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Problemen begonnen aan het eind van de middag. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het Israëlische leger heeft een bloedbad aangericht in de Gazastrook. Bij meerdere luchtaanvallen kwamen vandaag zeker 18 mensen om het leven. Volgens de Palestijnen zijn er in weken niet zoveel doden gevallen op één dag. En het zet ook de vredesplannen van Amerika zwaar onder druk. In een woning in Apeldoorn is een explosie en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd op de vlucht slaan voor de vlammen en is er met een hoogwerker uitgehaald.